0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. King.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika en 3 spelers kregen een rode kaart. Het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen en ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden.
0: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.
2: 1, 2, 3.

0: iemand op een festival of bij een concert tegenkomen die ook een Kink shirt aan heeft. Dan is er altijd even die blik van herkenning van, hey, jij hebt goede smaak. It takes one to love. Beatsen staan volgende week op Pinkpop. Als we dan met z'n allen in een Kink shirt rondlopen en dan eventjes dat doen. Het, ik zeg de bassist? Bassist? Of gitarist? Een van de vier leden van de Beatsen laat ook een filmpje posten van haarzelf in haar keuken. Rondlopend in een Kink shirt. Dacht ik ook. Hey, goed bezig. FMS'er. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra

0: op muzikaal vlak. Deus, Case Choice, Ramkot, The Haunted Youth. Doen ze het ook goed op de voetbalvelden? Ik weet intussen, doen ze mee aan het WK?
1: België, WK.
0: Even kijken. Ja, verrek. Oké, nou, wereldgericht. Ik en voetbal niet de allerbeste combinatie. Maar goed, ik moest hier wel bij om lachen. Een Braziliaanse ziener die heeft een theorie dat de wereldkampioen een land wordt met vurige kleuren. Dus rood, oranje en alles wat daar een beetje op lijkt. Hey. Volgens hem maken onder andere Spanje, Nederland daarom grote kans. Klinkt een beetje als iemand gewoon zijn kleurdoos op het speelscherm heeft laten vallen. Ik las gisteren ook ergens dat als oranje doorgaat, dat ze dan serieus orgeljoken willen invliegen om te gaan spelen voor de wedstrijd begint. Weet je, ik gun iedereen. Dan vind ik orgeljoken nog het minst erg. Maar waar ik echt zo ontzettend de scheid aan heb, is dat zodra een E of WK is, dat alles ineens volksmuziek is. We hebben de snollebolletjes in de reclame. We hebben Viva Hollandia. We hebben. Het gaat gecombineerd met juichpakken en klapshirts. En, zo zou het eerst zijn, gewoon kutmuziek. Gewoon kutmuziek. Waarom is voetbal in Nederland altijd geassocieerd met kutmuziek? Ja, voetbal prima, maar waarom kunnen we niet gewoon een keer de staat vragen om een wedstrijd te openen? Of Honey I'm Home, of Tape Toy, of nou ja, whatever.

0: Placebo. En daarvoor, ja, een voetballink. Kaiser Chiefs vernoemd naar een Zuid-Afrikaans voetbalelftal. Dat weet ik dan weer. Zometeen, nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan krijg je onder meer Metallica. En Who Was Tank?
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Boeie!
9: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
14: Boost yourself.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
17: 6:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West... zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Brand die ontstond is geblust. Er wordt nu gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan... leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen... waarschuwt het Rode Kruis. Door een nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. De eerste wedstrijden op het WK voetbal zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico... dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Kink.

is... dit is een van de redenen waarom ik de laatste tijd er best lekker in zit. Want vorige week was er ineens de aankondiging. Een nieuw album van Weezer op 21 augustus. De Gold Album. En een achterlijk sterke single. Een van de beste liedjes die Weezer in jaren heeft gemaakt. We Might As Well Be Strangers.

Strangers. Goeie vraag van Nanda. Hoe kan het nou alsof de zanger nog steeds klinkt alsof hij 20 is? Ja, de stem van Rufus Cuomo. Niet te vatten. Supergoed. Een grote ravage in Amsterdam. Er is bij een sportschool een grote explosie geweest. 400 mensen geëvacueerd. Frans van der Beek praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur.

0: Jam, Waterboys, Tom Petty, sowieso op je radio. En daarna, dat bepaal jij. Wat zou je graag willen horen om je vrijdag, hè, dus bijna weekend, lekker mee op te trappen. Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat me eventjes weten, pak je telefoon erbij, open de Kink-app, druk op de contactknop en stuur me even een berichtje met jouw muzikale suggestie.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry, bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deals scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijs koffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
19: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
20: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend. Bijna.

0: 10 minuten over 7, goedemorgen. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Xander is erbij, die zegt het is ook weer. Verder mag zijn boodschap wel door de eten roepen. Nou, verder komt er maar in.
4: Klootje weer!
0: Maar gelukkig maakt zo'n liedje als van de Wodan Boys alles goed. Wat een goed liedje! Deze week de Kink XL Blindside deal van de Wodan Boys. Vrijdagochtend 12 juni, het is bijna weekend. Goedemorgen, het is een...

0: Net kwart over zeven geweest. Het was deze maand opvallend zacht op de Zuidpool. Waar normaal gesproken deze tijd van het jaar min 6 is, werd het plus 15. 3 weken lang bleef het zelfs continu boven het vriespunt. Zeer gewoon. Wetenschappers vinden het opmerkelijk, maar kunnen nog niet precies verklaren waar deze uitzonderlijke warmte op de Zuidpool ineens doorkomt. En weet je nog, de lockdowns, de avondklok, de winkels die dicht waren. Ze staan weer vandaag centraal, want Mark Rutte moet vandaag voor de parlementaire coronacommissie verschijnen. De commissie wil weten hoe grote besluiten met beperkte kennis tot stand kwamen. Klinkt als mijn leven. En of de crisispak en besluitvorming wel transparant genoeg waren. Rutte wordt nog vaker verhoord. Waarbij ook de omstreden maatregelen zoals de coronapas en de avondklok uitgebreider aan bod komen.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Nou, ik wil er heel even op doorgaan, maar een muzikaal gezien. Allereerst, als Kingstart, ik kreeg dit berichtje binnen van Lieke.
2: Hey, goedemorgen Michiel. Ik zit de komende 2 uur in de auto, dus ik dacht Gasoline van Audioslave lijkt me wel een lekkere plaat om

0: eventjes mee onderweg te zijn. Fijne dag. Tot liefst. Doei.
1: Heel goed. Gasoline van Audioslave. Maar... of toeval is, of misschien dat chef gewoon iets op het internet zag of zo. Ik kreeg deze ook binnen. En die is met het nieuws dat vandaag Rutte voor de coronacommissie moet komen ook wel heel toepasselijk eventjes. En hij is zo kort, die kan wel.
2: Hallo Michiel, ik ben chef. Ik wil graag... Karin heeft geen corona, luister. Die heb ik al heel lang meer gehoord.

0: bij Kink, Know Your Enemy. En daarvoor gewoon een dubbele Kinkstart. Kan mij het schelen, joh. Een Kinkstart-verzoek. Seth wilde graag Karen even gaan kronen horen. Lieke Gasoline van Audioslave. Your wish is my command. Ik ben als de genie in een bottle, maar dan net iets minder blauw. Zometeen bij Kink nieuws van 7:30. Zometeen ook nog Nothing But Thieves en Kate Bush. En je maakt vanochtend ook weer kans op tickets voor Rock Werchter. In dit geval voor de donderdag. Met onder andere The Prodigy, Tom Smith, The Lumineers, The War on Drugs en Mumford & Sons.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: 7:30. Kink. AMP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. De kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud. Kink.

en hoe Nothing But Thieves nieuwe single heet Evolution. En hoor natuurlijk bij King Alternative Rock Radio. Ik lood je gewoon met de beste muziek de vrijdagochtend door. En dat zeg ik niet zomaar met die bewoording, want daarover gaat over 4 minuten een kakelversie Ik Was Vandaag Hieruit.

0: ik was vandaag je oud. Wouter Mon is al binnen. Wouter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waarom? Hoe kwamen we ineens op de serie Happy Days?
1: Omdat jij...
0: Buddy Holly.
1: Buddy Holly. En daar kwamen we op omdat jij een hele fleurige, toffe blues van Weezer aan hebt.
0: Zeker.
1: En ik zei dat ze eigenlijk Brabant zijn, omdat je het eigenlijk uit hoort te spreken als Weezer. En dat ze in de clip van Buddy Holly, als je goed kijkt, ook alleen maar worstenbroodjes serveren.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat.
0: Toen vertelde ik vervolgens jou iets over de serie Happy Days. Ja. Dus op zich is dat wel. Ik was vandaag jaar oud.
1: Ja, nou, een hele goeie. Want ja? Ik kende dus de uitdrukking. Ik was letterlijk vandaag jaar oud. Toen ik leerde wat Jumping the Shark betekent.
0: Maar ik heb net al gezegd dat ik eigenlijk een andere. Ik was vandaag jaar oud ging doen over het woord loodsen. Dus ga ik nu in op Jumping the Shark of doe ik loodsen? En stel ik een van die andere twee naar maandag uit?
1: Hebben nu al zo vaak Jumping the Shark gezegd dat je dat niet meer kan maken om het niet even kort uit te leggen.
0: Ja, moet ik dat dan doen?
1: Ja. Okay, nou, en dan lood je ons het weekend in naar loodsen op maandag.
0: Goed, nou, daar gaan we.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond kwartvraag word je net even een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen dankzij Ik was vandaag jaar oud. En vandaag komt hij van Wouter. Hey Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
1: Ik was vandaag jaar oud, 45 en een beetje, toen ik achter de betekenis van de uitdrukking Jumping the Shark kwam.
0: Ja, Jumping the Shark, dat is de uitdrukking die wordt gebruikt als een tv-serie. Met zulke rare kunstgrepen nog relevant probeert te zijn. Dat je denkt, ja, het jongens had echt maar 2 seizoenen geleden gestopt. You have now officially jumped the shark.
1: Precies.
0: Ja. Maar hoe kwam je er zo achter, Wouter?
1: Een vriend van mij die vertelde me dit laatst. We hadden het toevallig over de serie Happy Days.
0: Ja. Met de Fonz en.
1: De Fonz, dat was die gast met dat leren jack en dat vettige haar en zo. De coole gast. En hij vertelde mij dat er in een van de latere series een scène is waarin de Fonz gaat surfen. Wat al compleet niet geloofwaardig is.
0: Nee.
1: En hij springt blijkbaar van zijn surfboard af over een haai heen. Dus hij jumpt letterlijk over de shark. En dat heeft er dus tot geleid dat als een serie inderdaad hele rare verhaallijnen gaat verzinnen om het maar uit te melken en nog door te gaan, dat er dan wordt gesproken dat de serie The Shark heeft gejumpt.
0: Wat leuk. Ja, ik wist het dan wel.
1: Ja, want jij vertelde het dan. Ja. Je bent gewoon het overhoren of ik goed oplet als je me iets vertelt met de koffieautomaat.
0: Is mij deze Ik was vandaag je oud, de shark gejumpt? Of kan dit prima?
1: Nee, dit kan prima. Dit format kan nog heel lang. Ik stel voor dat je in de volgende Ik was vandaag jaar oud misschien iets over loodsen of zo doet.
2: Ik was vandaag jaar oud.

0: en een bericht van Maurice. Die zegt, ik wil een onsamenhangende... Ik was vandaag je oud scheurkalender. Een onsamenhangende scheurkalender lijkt mij gewoon een stapel losse papiertjes. Heeft iemand 6 maart gezien, jongens? Dat zijn we niet heel erg handig.
1: Dat is wel leuk, dan kan je ook zeggen... Hé, ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam dat het blijkbaar 18 november is. Midden in de zomer.
0: Gewoon een scheurkalender op willekeurige volgorde. Dat is een van de meest nutteloze dingen ooit.
1: Ik zie een gat in de markt. Dat heeft nog nooit iemand gedaan.
0: Nee, maar een reden gek. Arjan stuurt nog... Wist je dat de Fonz ook eigenlijk helemaal niet kan motorrijden? Hij moest ooit een stukje rijden... en gelijk crashte hij aan de zijkant van de set.
1: Echt? Nou ja, jij liet me net het fragment zien waar we het over hadden... over dat hij ging surfen. Dat ziet er ook uit alsof dat niet echt de Fonz is.
0: Oh, wacht, ik zat even... Was ik vergeten, ik had me wel online gezet, het fragment. Maar ik had ook gedacht, dan kan gelijk we dat fragmentje erbij knallen. Dus het audiofragment van Ik was vandaag je oud staat online. Dan kreeg ik van de week nog een vraag over. Waar staat Ik was vandaag je oud? Als je op king.nl kijkt, helemaal onderaan staat het een blokje gemist. En daar vind je alle vandaag je oudjes ook. Ik heb nu ook het videootje van Fonz die de shark jumped daarbij gezet. Treurig, hè? Maar in zijn leren jasje ook over.
1: Ja, het is heel goed, want hij staat in een zwembroek, maar wel in zijn leren jek. Ja. Maar dan ook wel weer zo'n drijfband die je aan kinderen geeft als ze leren zwemmen eroverheen.
0: Oké, okay, maandag een kakenversie. Ik was vandaag inderdaad. Ik denk dat die gaat over het woord loodsen, maar dat zien we dan weer. Je weet nooit wat zich ineens aandient. Dat geldt ook voor de prijzigheid die in elk moment voorbij komen. Als je hem hoort, stuur gelijk een bericht met de Kink-app. Maak je kans op tickets voor de donderdag van Rock Werchter. Met onder meer The Vaccines, Elvis Costello, Kasabian, The Lumineers, The Warren Drugs, Mumford & Sons en The Prodigy. Wouter, zometeen Kink op de Week. Waar gaat het eigenlijk over?
1: Het heeft iets te maken met sport en een slapende politicus.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond onder de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
18: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
19: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Het is bijna weekend, weekend.

0: Metallica, Joan, Cats in the Cradle. Goedemorgen. 9 minuten over 8. Kingstart van vrijdag 12 juni. Het is bijna weekend, weekend, weekend. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
0: Even wat berichten binnenkomend behandelen. Allereerst een heel lief berichtje van Anouk. Zij stuurt met de Kink-app zojuist. Wat is kink toch fijn? Ik heb vanochtend echt geen zin om te werken. Dus ik ben mijn hoofd al bij het weekend en bij volgende week. Pinkpop. Maar dan zit ik hier met kink aan en het helpt me serieus zo fijn. Had het toevallig woensdag met een vriendin over dat kink voor mij zo persoonlijk voelt. Alsof we een soort gemeenschap zijn. Nu niet denken dat ik gek ben, ben gewoon heel blij met kink. Nou Anouk, wij zijn heel blij met jou. Wij zijn ook op Pinkpop, dus dan zien we elkaar daar. En dan zul je zien dat je niet gek bent, maar dat we echt een gemeenschap zijn. En zo is het ook. Dan hadden we net Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Over The Fonz en dat hij eigenlijk helemaal niet goed kon motorrijden. Die stoere duur met zijn leren jackie uit Happy Days.
3: Ja.
0: En dat hij dat een keer ook heeft laten zien. En dat hij gelijk crashte met zijn motor bij de set. Roy stuurt, maakt er niet zoveel uit. Hij zat namelijk goed bij het ziekenfondsie. Ik lees alleen maar voor wat er binnenkomt.
3: En de gemeenschap heeft zojuist 1 lid verloren. Nee hoor.
0: En Bo, al sinds jaar en dag ook lid van de gemeenschap bij de medekinkers. Die heeft zin in vandaag, die gaat naar Walibi. En My Chemical Romance heeft een cover van Common People van Pulp gereleased voor een goede dag. Oh, ik ben dan toch benieuwd.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik vraag me ook af waarom, maar ik ben toch benieuwd. Dus we gaan even een klein stukje, er is net vandaag uitgekomen. Dat is voor BBC Radio 1, oké. My Chemical Romance.

0: Sabian Mumford & Sons en veel meer.
1: Kink. Kink op de week.
2: Het WK in Amerika is begonnen. Dus even een tip voor wie zonder problemen het land in wil komen. De douane let speciaal op voetbaloutfits. Dus let erop dat je het shirt van jouw land niet combineert met een donkere huidskleur. Ronald Koeman die wil nog niet speculeren over een mogelijke finale plaats. Hij zei eerst maar zien dat we überhaupt binnenkomen. De uitspraak meedoen is belangrijker. De uitspraak meedoen is belangrijker dan winnen is voor dit toernooi aangepast naar meedoen is moeilijker dan winnen. Dit is het eerste WK waar niet alleen de teams, maar ook de supporters en zelfs officials zich moeten kwalificeren. Scheidsrechter Omar Artan, vorig jaar nog door de FIFA uitgeroepen tot de beste scheids in Afrika, die mocht bijvoorbeeld op het allerlaatste moment het land niet in. En dat was pijnlijk voor de FIFA, want baas Infantino die dacht dat alles geregeld was, omdat hij Donald Trump een zelfverzonnen prijs had gegeven. Ja, dat was wel een beetje dom. Die gast heeft echt boter op zijn hoofd. Dus waarom glimt het anders zo? Maar Trump die is even corrupt als dement. Die is al lang weer vergeten dat hij zich vorig jaar om heeft laten kopen. Trump sloeg gisteren trouwens de openingswedstrijd van het Amerikaanse team over. Snap ik. Afgelopen week werd hij namelijk bij een basketbalwedstrijd nog massaal uitgejouwd. Niet dat hij daar zelf veel van hoorde. Hij zat een groot deel van de wedstrijd te slapen. En dat doet hij de laatste tijd wel vaker. In slaap vallen bij officiële gelegenheden. En dat is hoopvol. En ook dat hij steeds dingen vergeet, vind ik eigenlijk best wel positief. Tijdens zijn eerste periode was ik bang dat hij de codes voor de nucleaire wapens echt zou gebruiken. Nu denk ik, ja, als hij ze überhaupt nog weet, dan dommelt hij weg voordat hij ze in heeft kunnen toetsen. Voetbal is oorlog. En nog niet vaak kwamen die twee zo dicht bij elkaar als nu in de VS. Ik ben echt niet verbaasd als er opeens een drone langs vliegt om de verdediging uit te schakelen. Als ik keeper was, zou ik doodsbang zijn voor mijnen in het 16-meter gebied. En gelukkig is Oranje niet zo goed in strafschoppen, want tegen Amerikanen wil je het echt niet aan laten komen op een shootout. Dan maak je een muurtje, zetten ze al je gekleurde spelers er tegenaan. Veel wedstrijden worden midden in de nacht gespeeld. Ik durf dus hier heel makkelijk te zeggen, ik ga niet kijken. Maar onder Trump veranderen de Verenigde Staten onder onze ogen in een fascistische dictatuur. En om Cruijff daarom maar te parafraseren, Amerikanen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen.
1: Kink. Kink op de week.
3: Ja, voetbal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Het als het overdag was, zou ik ook niet kijken.
3: Nee, ja, exact. Maar goed, ieder zijn eigen lol. Wouter.
2: Yes.
3: Waar kunnen mensen jou tegenkomen in het land?
2: Het seizoen zit er een beetje op. Dus de makkelijkste plek om mij tegen te komen is Instagram. Maar vanavond en morgenavond speel ik in Utrecht. Dat is in de Knockout Comedy Club aan de Oude Gracht. Google even Knockout Comedy Club. Daar sta ik.
3: Vanavond en morgen?
2: En morgen, ja.

0: binnen.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Nieuwe single heet In the Stars, In the Stars. En vlak voor de Kink op de week van Wouter brak hij los de Kink prijzengeit. Laure.
2: Oh mijn god, goedemorgen.
0: Nou, dat is sympathiek, maar Michiel will do just fine. Hallo.
2: Hallo.
0: Oké, kunnen we dit gesprek voeren op de radio? Want het gaat over een verrassing.
2: Ja, dat klopt. Ze is wel nu aan het werk en ze luistert altijd Kink.
0: Hmm.
2: Dus eigenlijk niet waar.
0: Maar ja,
2: te laat.
0: Want jij stuurt zojuist dat jouw moeder gaat naar Rock Werchter en je wilde graag verrassen om op de donderdag eventjes langs te komen.
2: Ja, nou, ja heel erg graag. Ik zie dat al helemaal voor me.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Waar gaat jouw moeder dan los, denk je? Staat ze bij The Prodigy of staat ze bij Kasabian of Mumford & Sons?
2: Wij willen samen al heel erg graag Mumford & Sons zien. Al heel erg lang.
0: Oh, joh.
2: Dus ik denk dat we daar dan samen helemaal los gaan.
0: Wat, maar dan echt samen als in jij en je moeder ook dan daar?
2: Dat denk ik wel.
0: Nou, wat
2: nee,
0: leuk.
2: Ja, zij gaat al, dus...
0: Ja, nu jij
2: dan
0: nog. Ja, en dan mag je niet meer meenemen ook, want je krijgt namelijk 2 tickets voor de donderdag. Je gaat er naartoe.
2: Oh, wat geweldig. Dankjewel, dit is niet normaal.

0: een berichtje van Mariska. Ha, ha, ha, verrassing, mislukt. Maar wat leuk dat mijn dochter ook nog weg te komt. Wat leuk. Ja, Laura die gaat haar, nou, wilde haar moeder verrassen. Tada, daar ben ik dan. Maar ze kunnen nu gewoon samen gaan carpoolen. Net zo makkelijk. Beide gaan ze naar Rock Werchter. Wil jij ook naar de donderdag van Rock Werchter? Met dus onder meer Mumford & Sons. En al die andere toffe namen. The Prodigy, noem maar op. Dat kan vanmiddag tussen 12 en 3 bij Isabel.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey, hey, hey, Rock Werchter!
3: Dit keer met
2: The Cure,
3: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
3: The Warning,
2: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
3: Prodigy,
2: David Byrne,
3: The Savior.
5: Ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
1: Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 80.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: 8:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.

Lot is heel blij bij het horen van Youngblood. Ze stuurt in hoofdletters: Youngblood, ik ben heel erg fan tussen haakjes. Nou, wij ook, Lot, dus net zo makkelijk. En hij staat volgende week op Pinkpop. Kink is daar ook bij. Mocht je ook naar Pinkpop gaan, kom hallo zeggen. Want nou, we zijn er. We zijn er. En daar hebben we zin in. Kijken we eruit. Zeker wel. Kleine tip. Ik mag nog niet zeggen hoe, wat, wanneer, waarom. Maar ik zou vanochtend om 11 uur eventjes heel goed luisteren naar Erik. Sowieso, ook ja, begint om 9 uur begint hij al met 3 uur lang de beste alternative rock. Maar om 11 uur heeft hij een mededeling die je niet wil missen. Nou, tot zover. Vanavond in Groningen, Snowpatrol, die hoor je dus zo meteen in Veenstra verteld rond 10 van 1.

0: Nieuwe single van The Last in the Party heet Big Dog. Het is 9:10. Nog even heel snel over Lot, die net helemaal enthousiast een bericht stuurde bij Youngblood. Ik zei dan misschien op Pinkpop en anders tot daar dan. Lot stuurt, nou, mijn moeder gaat wel en die gaat me video bellen tijdens Youngblood. Lot, je hebt het niet van mij, maar bij deze. Vanaf maandag, komende maandag, maak je de hele week in de ochtendshow kans op tickets voor Pinkpop, inclusief camping. Kijk maar. Hè? Frank die laat weten nog heel even. En dan reizen we af naar het Hoge Noorden voor Snow Patrol. Vanavond in het Stadspark in Groningen. White Lies ook erbij. En dus ook Snow Patrol. En dat leek me een uitgelezen mogelijkheid. Een uitgelezen kans om deze klassieker van Snow Patrol eens eventjes te duiden in...
1: Veenstra vertelt.
0: Gary Lightbody schreef dit nummer nadat hij nuchter was geworden na een avond veel te veel witte wijn. Hij zat in de tuin bij zijn producer Jackknife Lee in Kent. En uit die kwetsbare stille toestand kwam een lied dat niet heel veel meer nodig heeft dan dit. Een eenvoudige melodie, simpele gitaren en langzaam maar zeker iets dat uitgroeit tot iets heel moois en groots. Zelf heeft hij het later het puurste liefdeslied dat hij ooit heeft geschreven genoemd. Niets over ingewikkelde woordenwisselingen, verborgen breuklijnen zoals in heel veel van zijn andere liefdesliedjes. Nee, gewoon bij iemand willen zijn. Niet hoeven te praten, niet uitleggen, niks willen oplossen. Gewoon samen zijn, samen liggen en even doen alsof de wereld niet bestaat. En de titel, die is van ons afgevraagd, waar slaat dat dan op? Komt van iets wat zijn vader ooit tegen hem zei, toen Gary als klein gastje helemaal gek was van een meisje. En hij vergeleek hem toen met een hond die achter een auto aanrent. Je krijgt hem toch niet te pakken? En ook al zou je hem te pakken krijgen? Wat dan? Wat ga je ermee doen dan? Grappige, bijna plagerige opmerking, maar ook wel met een kern van waarheid. Verlangen kan soms eenmaal groter zijn dan wat je met het uiteindelijke binnenhalen van datgene wat je begeert zou kunnen doen. En daarom is verliefd zijn op die ene persoon misschien hetzelfde als een hond die achter een auto aanrent. Leuk, maar what's the use?

0: Pratertje van Gerhard. Ik blijf in de auto zitten omdat A, het regent, B, Chasing Cars of C, beiden. Oh, ja, mooi nummer. Mocht je erbij zijn vanavond in Groningen, veel plezier bij Snow Patrol. Je hoort Chasing Cars in de feest zijn verteld. Erik Kortom is meteen op de radio. Ik herhaal. Luister, extra aandachtig om 11 uur, dan komt Erik met mooi nieuws. Nu alvast de kritische zin waarin de eerste drie liedjes zitten die Erik draait in de Kink 90s break. Ik at snoep op een wijd open vlakte en werd door de bliksem getroffen. Ik at snoep op een wijd open vlakte en werd door de bliksem getroffen. Die drie tracks zo bij Erik.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. We denken na over een koophuis.
3: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Alleen Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Bij Albert Heijn app.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Deze week bij Kink. Ticket.

vrijdagochtend. Tijd voor de laatste King Nighties Break van deze week. Hij is simpel en leuk. Ik at snoep op een wijd open vlakte en werd door de bliksem getroffen. Welke drie platen zijn dat? Nou, luister maar. Dan ga ik even wat winnaars uitzoeken.

Viola en Hans hadden het hartstikke goed. Hij was ook niet zo heel moeilijk, hoor. Ik at snoep op een wijd open vlakte en werd door de bliksem getroffen. Candy, Iggy Pop en Kate Pearson, Wide Open Space van Manson en Thunderstruck van AC/DC maakten deze King Nighties break compleet. Hans en Viola, hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. Ik zeg het altijd erbij, hè. Je krijgt helemaal niks voor, behalve je naam op de radio. Is ook wel eens leuk. Zometeen White Lies en Stereophonics. Maar eerst, oh, zijn we blij met dit beentje. Bleach 93, dit is Underrated.

0: Weller en consorten vormden The Jam. En die hoorden ze met A Town Called Malice. Zometeen hier op Kink, Alternative Rock Radio, Pixies. Zeker wel. Sum 41 en Florence Road.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Kink. Dit is het station van...

weet niet, heb je het wel eens gehad eigenlijk, een dikke lip? Omdat je, ja, tuurlijk wel. Iedereen heeft toch wel eens een keer een dikke lip gehad of een tand door je lip. Vroeger, weet je wel, dan was je aan het voetballen en dan kreeg je een elleboog in je smol. Had je een dikke lip of je liep tegen de deur aan, dronken. Wat mij nog wel eens gebeurde toen ik nog dronken. Nou niet meer. Nu sta ik gewoon altijd keurig, helemaal keurig, niks met een dikke lip. Ik heb toevallig... Oké, goed. Nou, ik vertel, mijn laatste dikke lip is heel simpel. Ik fiets veel. Ja, ik fiets veel. En dan heb je zo'n fietsbroek aan en die fietsbroek heeft bretels. Dan moet je geen bretels meer voorstellen als gewone bretels, maar dat zijn van die dingen die er als bretels uitzien en die zitten aan je fietsbroek vast. Nou, die trek je dan over je schouder en dan doe je dat met je duimen, zodat ze goed zitten, want ze zijn niet helemaal... Anyways, dat doe je dan zo. Maar soms, dan schiet opeens je duim uit die bretel. En daar heb ik dus laatst heb ik mezelf daarmee een dikke lip geslagen. Rock'n'roll, hè? Goed, dat is zo meteen Sam Fender. Dit zijn de Pixies.

0: Zometeen hier op Kink. Foo Fighters, The Cure en Franz Ferdinand.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. En voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
15: Deze week bij Kink.

Prachtig mooi blijft het. Secretly, Ordie van Skunk & Nancy, daarvoor Arcade Fire and Everything Now. Voor de mensen die misschien nu voor het eerst eens een keer, omdat ze vorige week misschien wel de Gitaarriff Top 100 hebben beluisterd en alleen maar op vrijdag de radio aan durven zetten. Je weet het niet, hè? Kan maar zo. Even van harte welkom. Dat je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Erik Corton. Ik ben hier iedere ochtend vertegenwoordigd op deze mooie zender tussen 9 en 12 met die ongelooflijk goede, fijne alternative rock. Ja, zo mogen we het wel noemen. Zometeen namelijk The Cure. Maar eerst, van de nieuwe plaat van de Foo Fighters, is dit Window

0: Mooie mix van oud en nieuw, dit blokje wat ik net draaide. Window Foo Fighters is natuurlijk nagelnieuw. Boys Don't Cry van The Cure is heel oud al. Franz Ferdinand zit er een beetje tussenin. En de gloednieuwe Evanescence met Who Will You Follow. Dat zijn wij, dat is Kink, dat is waarom je naar ons luistert. Zometeen ga ik daar gewoon mee door. Met onder andere Green Day, Biffy Clyro. Wat zeg je, Erik? Biffy Clyro. En een ongelukje voor Dave Grohl in 2015.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

Day hoor je een holiday. We gaan even terugkijken in het verleden. Altijd leuk. Op 12 juni 2015 breekt Dave Grohl zijn been nadat hij van een podium afpleurt tijdens een optreden in Zweden. Ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien, maar hij stapt gewoon verkeerd. En laat het, een meter of 2,5, zoiets, naar beneden. Er wordt gips omheen gedaan. Hij heeft echt wel serieus pijn, hoor. Maar hij zit ook nog tot aan zijn strot vol met adrenaline. En voelt het in eerste instantie niet. Wordt weer het podium opgehezen. Wordt een soort noodgips omheen gegooid. En dan zit hij met zijn poot op een stoel. Hij komt dus inderdaad weer het podium op om de Foo Fighters Show af te maken. Ze zeggen voor dat jaar wel Pinkpop af. Dat was wel jammer. Daar stond iedereen stond er wel een beetje op te wachten. Maar hij heeft vervolgens wel een tour afgemaakt. Zittend op een soort troon. Echt op een soort, ik kan niet alles zeggen. Een troch grote stoel met allerlei dingen eromheen. Met een gitaar op zijn schoot en zijn poot op een stoel. Schitterend. Goed, Blink-182 brengt in 2001 de opvolger van Enema of the State uit op het album Take Your Pants Off and Jacket. Want zo heet hij, Take Your Pants Off and Jacket. Staan onder andere Stay Together for the Kids en The Rock Show. Blink-182 dus. En Prince krijgt in 2006 een Webby Lifetime Achievement Award. Dat zijn internetprijzen, hè, Webby's. Omdat hij de allereerste artiest was die een heel album exclusief op het internet uitbracht. Deze man was sowieso in heel veel dingen een voorloper en een revolutionair. Maar goed. Maar de plaat heette overigens Crystal Ball en kwam uit 1997. Dit is wat ouder, maar nog steeds een absolute classic. Dit is Purple Rain, Prince.

0: Ja, dan ga ik gewoon doen. Pulp, Ist Ist, Florence and the Machine en Higby.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien daarin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden.
4: Ja, voordat we verder gaan. Want ik heb geweldig goed nieuws. 29, 30 november. Zet dat sowieso even in je agenda. Want dan is het namelijk Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. 2 avonden lang maar liefst. Volgende week begint de kaartverkoop. Nou, dat was het. Nee hoor. Dat wij zouden kink niet zijn als we niet kink waren. Dat is logisch. Maar als ik niet gewoon 2 kaarten voor je had. Want ik heb namelijk gewoon 2 kaarten voor je voor Kink Presents Muse. 29, 30 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Als jij denkt, nou, daar lijkt me wel wat. Ondanks het feit dat je de nieuwe plaat nog niet hebt kunnen horen. Want die komt ook pas over 2 weken. Maar ik zou er gewoon blind op inzetten. The Wow Signal is de plaat die uitkomt. Zij staan 2 avonden in de Ziggo Dome. En jij kunt daarheen. Laat me even weten via de app dat jij degene bent die daarheen wil. En dan hoor je zo meteen bij Isabel. Of jij ook inderdaad diegene bent die ook daadwerkelijk gaat naar Muse.
2: Deze week bij Kink.

Sterke vrouwen achter elkaar, je hoorde Florence Welsh en haar machine en Dog Days Are Over. En daarvoor Abir Hamam van Hik P met Nothing. Een fantastische, mooie stem. Zij heeft haar roots in Haarlem en Tunesië, deze Abir Hamam. En rock'n'roll stroomt door haar aderen, dat is mooi om te horen. Zometeen Pulp en Ist Ist, maar eerst School's Out. Dit is Alice Cooper.

0: van The View. Ik weet niet of jij het wel eens gedaan hebt. Vast wel. Als je, tenminste, vroeger, toen ik nog een klein Erikje was, als je dan een nieuwe jeans had, toen had je eigenlijk al dat hele gebruikte jeans had je niet. Je had alleen maar van die hele keiharde, stijve, donkerblauwe kutspijkerbroeken. En die moest je echt heel lang aan hebben. En heel vaak was ze wilden dat een beetje soepeltjes worden. Dus en de allerbeste manier om het te doen was om gewoon heel lang dezelfde broek aan te houden. Ik heb trouwens een kleine tip. Sorry, ik vlieg alle kanten op. Maar een kleine tip. Als jij dat doet hè, met zo'n broek, zo'n raw jeans, zou ik maar zeggen. En die is toch heel stijf en die wil je gewoon heel lang aanhouden. Die wil je weken. Soms moet je hem gewoon zelfs maanden aanhouden. Hè. Geloof het of niet. Niet wassen, gewoon aanhouden, dan wordt hij soepel van. Maar dan gaat het natuurlijk ergens een beetje ruften. Dat is logisch. Ja, toch, als je hem iets niet was, gaat het een beetje stinken. Heb ik een klein truc. Wodka, mengen met water, in een plantenspuit, goed schudden, besproeien, laten drogen. Raak je er niks meer van. Heb je die van mij. Zometeen het debuut van de Stone Roses als de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Kink. Van 2 tot en met 5 juli gaat het weer gebeuren.
2: Hey,
1: dit keer met The Cure,
3: 21 Pilots,
1: Gorillaz,
3: The Warning,
1: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
1: Franz Ferdinand,
3: The War on Drugs,
1: Prodigy,
3: David Byrne,
4: ze zijn er allemaal.

0: is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Top 1000 Classic.
1: Het is vrijdag, het is tijd voor de laatste Kink Album Top 1000 Classic van deze week. En dat is er wel eentje hoor. Uit 89, de Stone Roses maakte het self-titled album The Stone Roses. Debuutalbum van deze band werd in 3 verschillende studio's opgenomen. Allemaal wel in het VK, het Verenigd Koninkrijk. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de Beatles een absolute inspiratiebron waren voor deze band. Een aantal nummers waren al gemaakt in 1985. 4 jaar dus voordat er iets zou worden opgenomen. Demo-versies van I Wanna Be Adored hadden ze ook al klaar. Voor dit album besloten ze het wel opnieuw op te nemen. Dat hoor je dan zo meteen. De Hoes is een schilderij door gitarist John Squire. Was geïnspireerd door rellen veroorzaakt door studenten in Parijs in 1968. Sowieso een jaar waarin de maagdenhuisbezetting was en Parijs in de fik stond. En dat er ons echt serieus gedemonstreerd werd door allerlei groeperingen. Het schilderij kreeg de naam Bye Bye Batman. Wat ook meteen, niet Batman, maar Badman, slechte man. Wat ook meteen een track werd op de plaat. Goed, Stone Roses dus uit 89 hebben de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Met zometeen, ik zei het je al, I Wanna Be Adored. Maar eerst, She Bangs the Drums.
0: Kink Album Top 1000.

classic die bijna anders had geheten omdat er een zaak tegen werd aangespannen. Ik heb het over Californication van de Red Hot Chili Peppers. Ach, je hebt toch een heel weekend tussen. Eerst Go Back to the Zoo, The Electric.

0: zit erop voor deze vrijdagmorgen. Want, zoals je weet, straks om 6 uur maak ik weer een nieuwe Vrijdag Corvée met mijn collega Machiel Veenstra. En als je het leuk vindt, dan... wij vinden het sowieso leuk als je luistert. En als je het nog nooit gehoord hebt, probeer het eens, zou ik zeggen. Zo niet, goed weekend en ik spreek je maandag. En veel plezier zometeen met Isabel. Later.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Want chicken.
14: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de heleboel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden.
14: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Overwinnen van persoonlijke

0: Cryogen van Muse. Goede vrijdagmiddag. Isabel hier op King tot 3 uur. En ik ga even anders beginnen dan normaal, want je hoorde net Muse. En mijn lieve collega Erik die heeft net aangekondigd dat Muse 2 concerten gaat geven. Op 29 en 30 november in de Ziggo Dome. En mogen wij van King toch gewoon de allereerste kaarten weg gaan geven. Dus dat vind ik helemaal leuk. Ik heb net even in de box van Erik lopen struinen. En daar heb ik iemand uitgetrokken. En ik hoop dat die heel erg blij gaan maken met die kaartjes van Muse. Nou, we gaan het even zien. Hallo, is daar iemand?
1: Ja, hoi, ik ben Anja.
0: Hallo Anja, klopt het dat jij geappt hebt?
1: Sorry?
0: Heb jij geappt?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja?
1: Ik wil daar heel graag met een collega naartoe.
0: Nou moet ik je wel eerlijk zeggen, er zijn heel veel appjes binnengekomen. En iedereen wil heel graag. Maar waarom moet ik ze dan aan jou geven?
1: Nou ja, we hadden het er begin van de week nog over. Van joh, als Muse naar Nederland komt... Dan, en toen zei ze al van, nou ja, dan ga ik mee en ja, dan gaan we kaarten bestellen.
0: Kom je een beetje uit de buurt van Rotterdam, meid?
1: Ja, ik kan het niet horen dan.
0: Ja, nee, ik kan het zeker horen. Ik hou van Rotterdammers, dus ik vind het helemaal leuk. En met welke collega ga je dan?
1: Met Matanja.
0: Wat? Dus Anja en Matanja?
1: Ja.
0: Dat heb je niet zo bedacht?
1: Nee, nee.
0: Anja en Matanja naar Matthew en Muse.
1: Ja?
0: Nou, ik vind je leuk, linker meid. Ik vind het helemaal goed. Je krijgt de allereerste kaarten.
1: Super!
0: Kijk, dit wilde ik nou horen. Hier hou ik van.
1: Super!
0: Nou, ga jij even genieten. Ga nog niet weg.
1: Ja.
0: Ik ga even een plaatje draaien. En gefeliciteerd met je kaarten voor...
1: Dankjewel.
0: Nieuws, Anja.
1: Dankjewel.
0: Spreek ik je zo meteen nog eventjes, oké?
1: Is goed. Ja.
0: Nou, mijn vrijdag is helemaal goed. Ik vind het alleen maar leuk als mensen zo ongelooflijk enthousiast zijn... Er komen nog meer kansen op kaarten voor Muse. Maar de eerste die zijn dus nu voor Anja. En dit zijn de Bare Naked Ladies.

0: Zometeen dan heb ik de mannelijke Kris Jenner voor je. Actrice Eve Ewson, die noemt haar vader zo. Ze omschrijft hem gekscherend als de mannelijke Kris Jenner. En dat allemaal vanwege zijn betrokkenheid bij haar carrière. Nou, wie is die mannelijke Kris Jenner dan? De vader van Eve Ewson is de frontman van U2. Bono. Zometeen hoor je U2 met American Obituary en ook Kaiser Chiefs onderweg.
1: De beste alternative rock? Die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend? Simpel. Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan. Kink.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Albert Heijnens, de mannen van Oranje, heel veel succes met de wedstrijd.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Een officieel interview met de Red Hot Chili Peppers heb ik nooit gehad. Maar ik heb ooit wel eens een keer een gesprekje gehad met Flea van de Red Hot Chili Peppers. Ik moet je eerlijk bekennen dat er niet zoveel meer bij staat van het gesprek. Want ik was behoorlijk in de olie. Was in Rotterdam, in het casino. Ik ging daar op een gegeven moment op een bankje zitten. Daar zat ook een meneer, daar raakte ik mee in gesprek. Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van het gesprek. Weet wel dat ik hem vroeg, wat doe je eigenlijk? En toen zei hij, ja, ik speel in een bandje. Daar ben ik nu ook in Nederland. Waarop ik nog zei, oké, hartstikke leuk. En achteraf zeiden mensen tegen mij, heb jij enig idee met wie je net hebt zitten praten? Flea dus, van de Chili Peppers. Je hoort ze zo meteen.

0: crew van de Wodan Boys deed Blindsided. Want je luistert naar Kink en ook voor een nieuwe alternative rock ben je helemaal aan het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen ook de nieuwste van de staat en Haunted Youth. Maar ook klassiekers, bijvoorbeeld 3 uit de Zero's in de Kink Zero's Break. Zometeen.
1: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Hey, Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden.
19: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: verhouding met hun thuisland. Duitsland, Ramstein.

0: In de zero's was er een basisproduct. Althans, wij in de westerse wereld, voor ons is het een basisproduct. Dat veranderde toen naar een luxe product. En inmiddels is het weer een alledaags gemaksproduct wat we in de winkel kopen. Klinkt als gibberish? Ik ga je zo meteen uitleggen waar ik het over heb. En dan krijg je ook 3 tracks uit de zero's in de King Zero's Break.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: It's the dough.

0: Ja, het is tijd voor de King Zero's Rag. 3 tracks uit die periode en ook een leuk weetje over die tijd. En ik zei net al, in de Zero's veranderde een basisproduct naar een luxe product, weer terug naar een alledaags gemaksproduct. Waar heb ik het nou over? Nou, laat ik beginnen te zeggen met het feit dat ik ben opgegroeid in een tijd dat we gewoon nog uit de tuinslang dronken. Het was absoluut niet te beseffen dat je gewoon water in de supermarkt kon kopen. Eind jaren 70 was Perrier de eerste die dat ging doen. En dat was echt het begin van de commerciële waterflessen. Industrie, maar dat was echt een luxe product. Dat was onbetaalbaar, dus dat was alleen maar voor the rich, famous and hip people. Maar gedurende de Zero's veranderde dat toch wel een klein beetje. Bijvoorbeeld Coca-Cola, die sprong erop in. Die kwam met een designwater. Er werd ook nog een ander drankje gelanceerd. Dasani was ook echt een designwater. Betaalden we allemaal heel veel geld voor. Maar toen bleek het gewoon kraantjeswater te zijn. Dus dat verdween weer. Ja, en daarmee kwam er eigenlijk een einde aan dat designwater. Het was geen luxe product meer. We werden allemaal weer wakker en we dachten, het is gewoon water in een flesje. En toen veranderde het in een alledaags gemaksproduct, wat je nu overal in de supermarkt en overal ziet en kan kopen. Ja, dus de evolutie van fleswater in de Zero's. Hoe zit het met muziek in de Zero's? Waar gaan we naartoe? Nou, onder andere uit 2005, First Day of My Life van Bright Eyes. Ook uit 2005, The Juice Box van The Strokes. En we trappen af met Welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
1: King. Zero's Break. Zero's.

Bright Eyes met First Day of My Life. De afsluiter van de King Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden 2026. Na 3 jaar komt de staat met nieuwe muziek. Onder andere de single The Fire.

love it, tongue. Je luistert naar Kink en daar ben ik hartstikke blij mee. Blijf dat ook vooral doen. Isabel weer tot 3 uur. Zometeen heb ik onder andere de nieuwe voor je van Pom. Die heet Hi, maar dat wist je misschien al. En ik heb ook nog de nieuwe voor je van Nothing But Thieves. En nu een nummer wat ik echt heel hoog in mijn lijstje van dit jaar ga zetten. En volgens mij gaat hij een levenslang mee. Orange County van de Gorillaz.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden.
10: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Worsteling met identiteit en druk. NAM. Linkin Park.

Hier in Hilversum is het best wel grauw en grijs buiten. En als ik zo naar het nieuws kijk, dan is het ook alleen maar grauw en grijs. Dus het is tijd om de boel een beetje op te vrolijken. Wil jij naar Rock Werchter? Ik heb de laatste kaarten voor de donderdag. En ik ga ze vandaag ook weggeven. Dus ik waarschuw je alvast, hou die geit in de gaten. En wie weet, sta jij op die donderdag wel op Rock Werchter. Dit jaar zijn deze mensen er niet, maar vorig jaar stonden ze er wel. Nothing But Thieves, Evolution.

0: Eerder vandaag mocht ik iemand blij maken met de allereerste kaarten voor het concert van Muse in november in de Ziggo Dome. En ik heb besloten dat ik ook de allerlaatste kaarten weg ga geven. Niet van Muse, maar wel van Rob Werchter voor de donderdag. Dus goed bedoeld advies, hou die prijzigheid in de gaten.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen, 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar €6. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Dat waren de Queens of the Stone Age. Maar daarvoor zat nog iets wat veel belangrijker was vandaag.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Ja, tickets voor Rock Werchter. Vandaag de allerlaatste die eruit gaat voor de donderdag. En ik heb even in de bak zitten kijken. Het is echt ongelooflijk hoe erop gereageerd wordt. Maar ik heb iemand gevonden die kan op de donderdag en heel graag wil. Als het goed is tenminste. Hallo, wie is daar?
2: Corré Echterik, hallo.
0: Hallo Corré. Klopt het dat jij naar Werchter wil?
2: Ja, ik wil echt dolgraag. Mijn vrouw heeft één keer kaarten voor Werchter gekocht.
0: Ja.
2: En dat bleek gewoon kaarten te zijn van Marco Passato en voor Robbie Williams. Dus ik was helemaal over de pis. Ja, ik heb echt zin om een keer naar het echte kok Werchter te gaan.
0: Dit vind ik geweldig. Mag je vrouw er wel mee dan, of niet?
2: Ja, moet ik het nog even over hebben.
0: Ik snap dat je een beetje twijfelt. Hey, en is er iets specifieks wat je wil zien die dag dan op donderdag? Of laat het je dan maar over je heen komen?
2: Ja, nou, ik... Zeker. Zeker. Maar ik zat nu even met de vrijdag in de wacht. Want het is inderdaad op donderdag. Er komen supergoed bands. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat weet ik zeker. Nou, ik zou zeggen bijvoorbeeld de War on Drugs. Vind je dat wat?
2: Ja, War on Drugs. Ja, absoluut. Heel goed. Lekker.
0: Heel mooi. Ga ik die draaien. En dan ga ik jou zo meteen nog even spreken om alles goed te noteren. Zodat jij op donderdag naar Werchter gaat.
2: Ah, lekker. Dankjewel. Doei, doei.
0: Heel veel plezier. Doei.

Die zegt hi en ik zeg bye. Voor mij zit het erop. Ik ben er maandag weer vanaf 12 uur. En mijn lieve collega Jim is even op vakantie. Dus ik wens je heel veel plezier zometeen bij Mick Hummel. Bye bye.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
10: Ja, de leeuw komt eraan.
11: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio.
16: De nieuwe Violet Grawl en ook de Wombat hoor je zo meteen. Na Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

Dance to Joy Division. So happy. Ja, dat snap ik wel als het weekend bijna eraan komt. Jim, die heeft geen weekend. Die heeft gewoon überhaupt al de hele week vakantie vrij. En daarom moet je het vanmiddag met mij doen. Hallo, met Mick. En als je het al hoort, mijn stem die is niet optimaal. Een beetje verkouden. Dat komt van het regenachtige weer deze week, denk ik. Maar ik ga het vast volhouden tot 6 uur. Aan de muziek ligt het in ieder geval niet. We gaan aftellen naar het weekend. En over aftellen gesproken, Bruce. Precies, dat weekend komt eraan en aan de muziek ligt het dus niet. Die is zometeen bijvoorbeeld van Liquido. Volbeat ga je horen en deze dus van Bruce Springsteen. Bobby Jean bij Kink.

Beat, Heaven nor Hell, hoor je op de vrijdagmiddag van Kink, waar je straks muziek krijgt van de Kooks. Maar eerst even een belangrijke vraag. Ben je op dit moment druk aan het werk of zit je achter het stuur, of heb je een andere reden om niet van houding te veranderen? Dan hoef je niet mee te doen. Is dat niet het geval? Stel ik voor dat je nu even gaat springen, want dit is een liedje waar gewoon opgesprongen moet worden, toch? Liquido bij Kink Alternative Rock Radio. Dit is Narcotic

0: Do You Wanna? De Cooks bij King Alternative Rock Radio. Waar je straks muziek krijgt van Johan, ook die te gekke nieuwe van The Last Dinner Party. En Tom Petty hoor je zo meteen. En zo komen we steeds een beetje dichter bij het weekend. En dit is een extra leuk weekend. Dit weekend win je namelijk iets te geks op King. Ja, misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik een grote poppunk-fan ben in hart en nieren. Maar tickets voor Simple Plan, ik vind dat wel vet.
1: De beste alternative rock, die hoor je bij King. Simple. Kaarten winnen voor de vetste concerten, daarvoor luister je naar King. Simple. En dit weekend, Simple Plan. Good morning. King presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luisteren naar Kink. Dat is pas een goed plan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go
5: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

Kink met Tom Petty en de Heartbreakers. Into the Great Wide Open. Ik merk een klein beetje wat verwarring in de Kink-app. Mensen die willen nog naar Rock Werchter. Die actie, die winactie is voorbij. En mensen willen graag naar Kink Presents Muse, wat vanochtend is aangekondigd. Die winactie moet nog komen. Oké, vandaag bij Erik en Isabel de eerste tickets die eruit zijn gegaan. Maar vanaf volgende week vrijdag gaan we dus tickets echt voor Kink Presents Muse weggeven. Voor nu is het Simple Plan weekend. Kink Presents Simple Plan, 9 oktober in Avals Live. Als je de band hoort, muziek van Simple Plan, dan zo snel mogelijk een berichtje sturen via de Kink App. En vandaag, morgen en overmorgen maak je dan kans op tickets. Dus let op, als je Simple Plan hoort, dan kun je tickets winnen. Nou, dan is dat allemaal weer op een rijtje. Moeten we het ook nog even hebben over de planning van volgend weekend. Want over precies een week, een dag en een half uurtje, helemaal achter in het terrein op stage 4, dan staan de mannen van Leaf daar op het Pinkpop Festival. Ietsje sneller hoor je ze bij Kink. Dat is namelijk zometeen na Vlogging Molly. Dit is Drunken Lullabies.

Geen enkele twijfel over mogelijk. Dit is een absolute Kink classic van David Bowie. Heroes hoor je bij Kink. Mick Hummel. Op de vrijdagmiddag met fijne muziek van The Beaches nu. Dit is Blame Brad.

0: Blame Red, The Beaches. The Beaches zijn een van de artiesten die we hebben uitgelicht in ons artikel over Pride Month. Dat is het, hè? Juni, Pride Month, Happy Pride. David Bowie bijvoorbeeld ook, Youngblood en Skin van Skunk & Nancy. Je vindt het allemaal op een rijtje in de Kink App en op kink.nl. En zometeen, muziek van Red Hot Chili Peppers en ook The Clash komt eraan.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle Knekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
14: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na een dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een 30 minuten op onthoudt.
17: Kink, Alternative Rock Radio. Make a move.
0: Should I stay or should I go? De Clash voor je zometeen na Red Hot Chili Peppers Road Trippin'.

En should I stay or should I go? Nou, ik dacht dat ik nog even een paar uur bleef. Tot een uur of zes ongeveer. Op de plek van Jim. Hallo met Mick. Het is de vrijdagmiddag. Weekend begint bijna. We kunnen al wel een beetje terugblikken op de afgelopen week. Wouter Monden zei vanochtend in Michiel Veenstra's Kingstart in zijn column dat we er niet naar moeten kijken. Die column die vind je in de King-app en op king.nl. Maar het is wel begonnen, het WK voetbal. Openingsceremonie was met onder andere Shakira Shakira. Nou, doe mij maar Enter Shikari dan. En er is ook in Amerika een of andere vechtworstelwedstrijd in de tuin van het Witte Huis. Bizar om die beelden te zien dat ze daar echt een heel podium met allemaal metaal over die rozentuin daarheen gebouwd hebben. Nou ja. Hier in Nederland deze hele week updates over de parlementaire enquête rondom de coronatijd. Iedereen moest dat op het matje komen, ook Mark Rutte, om te kijken hoe dat nou allemaal echt gegaan is. En nieuws deze week over het luchtalarm. Dat zou afgeschaft worden. We zouden volledig over moeten stappen op NL Alert, op het appje, op je telefoon. Maar na veel kritiek op die plannen besloot het kabinet deze week dat Nederland toch een nieuw sirenenetwerk gaat krijgen. Dus dat luchtalarm dat blijft gewoon. En dat alarm dat mag ook wel klinken voor de goede muziek die je de komende minuten op King gaat horen. Bijvoorbeeld Muse. Massive Attack. En hier mag ook wel een alarm voor door de lucht. Bleach 93, dit is Underrated bij King.

Kink met Massive Attack. Unfinished Sympathy hoorde je daarvoor. Underrated Bleach 9-3. Het weekend is nog niet begonnen voor iedereen. Het zou kunnen zijn dat je gewoon nog aan het werk bent. Hè? Maar laten we even één ding duidelijk hebben. Het Simple Plan weekend is wel al begonnen. Dat is gewoon ook al vandaag. Ook morgen en ook overmorgen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Als je muziek van Simple Plan hoort bij Kink, dan stuur je een bericht via de Kink app en maak je kans op tickets voor Kink Presents Simple Plan. En dat kan niet al te lang meer duren, kan ik er alvast bij verklappen. Dus mocht je die tickets willen scoren, zorg dat je Simple Plan hoort en dat dan laat weten via de Kink app. Dan spreek ik je misschien zo meteen. En over Kink Presents shows gesproken, vanochtend is weer een te gekke nieuwe announced. Sterker nog, twee nieuwe shows voor Kink Presents Muse. 29 en 30 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar gaat ongetwijfeld deze ook voorbij komen. Dus alvast een beetje voorpret voor die Kink Presents dan. In de vorm van Muse en Mercy.

0: Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij hoorde Simple Plan.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Your Love is a Lie. En jij weet, het is het Simple Plan weekend. Dus als je Simple Plan hoort, een berichtje sturen via de Kinkup. Want wie weet win je dan tickets. Jij hebt het vorig jaar, is het niet gelukt?
1: We kwamen het voorprogramma van The Offspring.
0: Ja.
1: En daar gingen we met 4 vrienden heen. Maar door het uiteten en het drukke verkeer...
0: Ja,
1: hadden we denk ik alleen maar het laatste nummer van Simple Plan meegepakt. Dus dat was wel jammer.
0: Ja, dus eigenlijk ging je voor Simple Plan en The Offspring... maar alleen de main act toen gezien. Dus dan nu maar naar de tour van Simple Plan.
1: Ja, ik denk dat moet ik dit proberen.
0: Ja, hoop ik dat je deze keer niet weer allemaal verkeer hebt... want dan ga je Neck Deep missen. Die zijn hier het voorprogramma. Dat is ook een leuke band.
1: Oké.
0: Ja, dat is goed om te weten.
1: Ik ga erop laten.
0: Hey Stefan, 2 tickets voor Kinkpresent Simple Plan zijn voor jou.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En zo meteen op Kinkmuziek van The Gathering en ook The Boxer Rebellion komt eraan.
2: Ja. Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
6: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp... heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn enkele auto's in beslag genomen. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland... blijft langer vastzitten. Het is de 19-jarige bestuurder van de auto. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. En het koelt af naar 13 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg, met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunette. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is de druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: vrijdagmiddag van Kink met de Boxer Rebellion. Flowers in the water. Het is tijd voor een strijd. De strijd om de titel.
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Ja, welkom in de Grolleman Arena voor deze derde editie van de strijd om de titel. Twee artiesten die beweren het trofee van In Bloom in handen te hebben. Maar dat kan natuurlijk niet, daarom besluit jij wie de kampioen wordt. Jij wijst jouw titelverdediger aan in de Kink-app. De titel is bij beide kandidaten hetzelfde, maar er kan er maar één gedraaid worden op Kink vanmiddag. Daar gaan we.
1: In de blauwe hoek.
0: Daar staan de Kink-iconen die talloze klappers op hun naam hebben staan. 18 keer te vinden in de Kink 1500 in totaal. Dat doen niet veel bands erna. In 1991 kwamen zij met deze titel In Bloom. Laat je horen voor Nirvana.

0: In de Rode Hoek.
1: En in de Rode Hoek, een poppunkband uit het Verenigd Koninkrijk. Ze staan in het voorprogramma van King Presents Simple Plan. Waar je dit weekend tickets voor kunt winnen bij King. Lekker meezingen op hun In Bloom kan ook. Makkelijke poppunk uit 2017 laat je horen voor Neck.

Dat kan via de Kink-app. Welke vind je dat zometeen gedraaid moet worden bij Kink? Welke in Bloom moet het worden? De rode of de blauwe? Laat het weten. Draai je in de tussentijd Arctic Monkeys. Dit is Teddy Picker.

0: Foster the People en Pumped Up Kicks. Ze denkt dat Galanta zo. Ik sta nog steeds in de Grolleman Arena.
1: De strijd om de titel.
0: Voor de strijd om de titel. Twee kandidaten. In de blauwe hoek Nirvana met In Bloom. En in de rode hoek Neck Deep. Met ook In Bloom. Jij bepaalt via de kinkcap welke de titel wint. En de kampioen is van deze titel In Bloom. Nirvana natuurlijk, zegt Sam. Blauwe hoek Nirvana, Norbert. Even kijken. Knockout na 3 seconden, dat zegt René. Nirvana natuurlijk. Ah, pijnlijk, pijnlijk voor Neck Deep. Nirvana ook. Nirvana, wat een vraag. Nirvana. Nathalie zegt juist, dan wil ik Neck Deep wel eens horen. Hashtag rood. Nirvana, Nirvana. Ah, we hebben een overduidelijke winnaar van deze titel in de grote strijd om de titel. In Bloom gaat naar Nirvana.
1: De strijd om de titel.
0: Oh. Wat theater en dan zit er een kleine pauze tussen. Anyway, Nirvana, In Bloom of Kink.

0: Fijn is die, hè?
1: Nieuwste van Weezer, samen met Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Bij Kink Alternative Rock Radio, waar je straks muziek krijgt van The Prodigy en ook de Foo Fighters komen eraan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
13: Albert Heijn. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in de volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
1: Foo Fighters krijg je zometeen in je make met Window na Breathe van The Prodigy.
17: Kink. Haha, je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Foo Fighters hoor je bij Kink. In dit geval met Window. Daarvoor Breathe van de Prodigy op de vrijdagmiddag zonder Jim. Die is deze hele week al vrij, dus daarom zit ik er vanmiddag tussen 3 en 6. Om jou richting het weekend te begeleiden. Inmiddels is het toch wel 5 uur geweest. Dus denk ik dat we de week kunnen afsluiten en het weekend toch wel officieel kunnen openen met de Kink weekendagenda. Wat is er allemaal te doen vanavond, morgen en overmorgen? Als jij even wil laten weten wat jij op de planning hebt staan, mooie dingen, mooie plannen voor het weekend, dan vullen we zometeen de officiële Kink weekendagenda samen in. Kan een concert zijn, een festival of misschien gewoon een heel persoonlijk verhaal van wat jij dit weekend gaat plannen. Als jij van plan bent om je postzegelverzameling in mapjes te structureren, dan mag dat ook via de Kink deze kant op. En dan zetten we het zometeen gewoon in de Kink weekendagenda. Stuur een berichtje via de app, dan hoor je het zometeen. Eerst 6,5 minuut Queen. Geniet er zometeen. Naar Cage the Elephant, dit is Ain't No Rest for the Wicked.

0: Queen back in. Innuendo hoor je. Zeg, je weekendplannen die zijn... Zo. Ja, ik ben een beetje verkouden. Je weekendplannen, wou ik zeggen, die zijn pas officieel... als ze in de officiële Kink Weekendagenda staan, hè?
1: De Kink Weekendagenda.
0: Laat dat duidelijk zijn. Berichten kwamen binnen via de Kink-app. Mireille die stuurt aanstaande zondag... is het Nederlands kampioenschap para-archery in Eindhoven. Dus ik sta aan de meet, de schietlijn... en ik ga proberen op het podium te komen. Nou, Mireille, heel veel succes. Ik zal voor je duimen zondag. Freek die stuurt via de Kink. Ik en al mijn maten zijn geslaagd. Dus dat gaat dit weekend uitgebreid gevierd worden. Ja, de eindexamenuitslagen die waren deze week natuurlijk. Marco stuurt, zeker hebben wij een mooie weekendplannen. Zondagavond naar Tivoli Vredenburg voor de show van Garbage. Kun je iets van ze draaien? Ik schrijf ik even op. Het WK kijken stuurt Ivo via de Kink. Samantha die zegt, wij zijn onderweg naar Groningen voor White Lies en Snow Patrol vanavond. Heel veel zin in. En ook Gerben en Saskia zijn onderweg naar Groningen voor Snow Patrol. Ik denk dat ik van het weekend mijn platen en cd's ga herordenen. Dit keer op genre. Dat stuurt Govinda via de Kink-app. Nou, wat je ook gaat doen dit weekend, heel veel plezier daarmee.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Ik ga muziek draaien van bijvoorbeeld Guano Apes... en deze van Arcade Fire. We used to wait bij Kink.

0: Guano Apes en Open Your Eyes. Bij Kink, waar je zometeen een track hoort die je al een tijd niet hebt gehoord van een band die deze week van alles aan het aankondigen is. Groots op de festivalschermen, op de socials, op billboards in de US. Je hoort ze zometeen en ook muziek van The Ramones en Honey I'm Home komt eraan.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: 6:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne Hannemeijs. De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam zich te melden. De explosie was in een sportschool. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Er zijn inmiddels enkele verdachten opgepakt. Intussen meldt het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte pand jongeren bezig waren met het maken van pakketten met explosieven voor plofkraken. De politie wil er verder niets over kwijt. Het treinverkeer in een deel van de Randstad ligt plat. Door een brand in een transformatorstation rijden er tot zeker 8 uur vanavond geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op dit moment bewolkt. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertraging, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een 30 minuten op onthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst ook dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en Bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.

0: nieuwe muziek van Honey I'm Home, Pretty hoor je. En nog veel meer nieuwe muziek die komt eraan. Zometeen bijvoorbeeld King XL van Bodan Boys. En ook muziek van Fun Loving Criminals, maar eerst dit.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: Een track die je al een tijd niet gehoord hebt op de vrijdagmiddag. Jim doet dat altijd, dus ik doe dat vandaag lekker ook. En het is een band die vandaag en gisteren en de afgelopen weken wel meerdere keren een soort van momentjes heeft gehad dat ze dingen bekend hebben lopen maken. Sowieso was daar op de stage van Rock am Ring in Duitsland, was op de festivalschermen bij dat podium, was een soort van dramatische video waar met dat konijn van Blink-182 bekend werd gemaakt dat zij de eerste headliner voor de editie van volgend jaar zijn. Die beelden heb je misschien op socials ook al voorbij zien komen. En in de Verenigde Staten verschijnen de afgelopen dagen allemaal billboards met die iconen, die rood-geel-groene cirkels met daar een icoon op geïllustreerd. Dat is van het album Take Off Your Pants and Jacket van Blink-182. En het was altijd een beetje spannend wat daar dan de betekenis van was. Maar inmiddels weten we dat er een jubileum-editie komt van dat album. Met 6 extra nummers daarop. En dat noemen ze dan in volledige Blink-182-stijl. Met een kinderachtig grapje. 6 boner tracks. Ja. Geef mij een goed excuus om deze weer eens te draaien die je toch al een tijdje niet meer hebt gehoord bij Kink. Blink-182 en Edging.

Wodan Boys. Ja, dit zijn de Wodan Boys. Al klinkt het ook een beetje als Oasis. Die vergelijking die wordt veel getrokken. En dat is wel terecht, want die sound zit er zeker in. En deze Blindsided. Kink XL deze week gaat over verhoudingen die stuk gaan. Wat altijd heel jammer is, maar ook niet altijd even erg. Je moet gewoon door. Blindsided, Kink XL van Wodan Boys. Daarvoor Scooby Snacks van Loving Criminals op de vrijdagmiddag van Kink. Waar je straks een Kink-classic krijgt van Guns N' Roses naar Elbow. Even ademhalen met One Day Like This.

0: Guns N' Roses en Live and Let Die op de vrijdagmiddag van Kink. Die bijna overgaat in de vrijdagavond. En dan weet je wel hoe laat het is. Tijd voor Kotton en Veenstra. Erik en Michiel zijn er zo meteen na zessen met onder andere muziek van Linkin Park, The Black Keys en ook Soundgarden. Hoi zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amster.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart? Met die loopgroep?
13: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
20: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. 10 watlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle watlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Kink.

0: Ja, in ieder geval, dit vind ik wel de gek.
1: Ja, Soundgarden. Ja. Fell on Black Day.
0: Ja, vandaag. Vrijdag Corvée. Het is toch werkelijk... Ik zeg, ja, leuk die vormgeving. Hey, wat is dit nou? Hoe komt het nou dat elke vrijdag, als ik hier binnenkom... en ik slinger slash hier mijn... want die wordt natuurlijk niet zo heel veel gebruikt, deze dubbele computer... omdat we niet zo heel veel programma's hebben met een sidekick... Dat ik die computer aanslinger en nu word ik weer gevraagd waar ik het voor wil gebruiken. Om te gamen, voor mijn gezin, voor... Nu moet ik mijn Microsoft-account toevoegen. Echt.
1: Er zit toch ergens een skip-ding onderin?
0: Nee, er staat vorige of volgende. Geen account, maak er één of gebruikersnaam vergeten. Hier, kijk nou eens even zelf, baas.
1: Vorige.
0: Ja.
1: Voorlopig overslaan. Oh. Alsjeblieft.
0: Bedankt. Hoe is het? Hey, Michiel!
1: Hey, Erik.
0: Hey, hallo.
1: Vorige week was er geen Vrijdag Corvée, want toen deed jij overdag de gitaarrift op 100... en deden Jim en Isabel de vrijdagavond.
0: Het was leuk, hè?
1: Het was heel leuk. Ik heb ook geen gezeik gehoord van...
0: Die gitaarrift op 100.
1: Nee, maar over... Jezus. Ik heb verder geen klachten gehad over een computer die niet opstartte.
0: Nee, maar zij zijn ook een stuk... Ja! Misschien dat zij ook gewoon een stuk... Nee, dat kan ik van Isabel dan weer niet zeggen. Nee. Ja, dat bedoel ik niet, Rob, maar... Nee. We zitten in dezelfde categorie.
1: Dat is onze wandelende IT-helpdesk.
0: Ik wou het zeggen, dat is een wandelende IT-helpdesk. Nou,

0: Rockwerchter staan ze op de vrijdag.
1: Pop Rockwerchter.
0: Want ik heb de afgelopen dagen flink veel tickets mogen weggeven voor de donderdag en vrijdag van Rockwerchter. The Warning hoorde je en
1: Kerosene. Ik ben heel benieuwd, omdat het, nou, het is zo geproduceerd natuurlijk, dit. Tenminste, als je dat nu zo op de radio hoort. Mm-hmm. Dat ik heel benieuwd ben hoe dat live gaat klinken. Daar ben ik echt wel benieuwd naar.
0: Ja, ik ook eigenlijk wel.
1: Want ze zijn maar met z'n drietjes, hè?
0: Ja.
1: Het zijn drie dames. Nou, misschien, dus misschien zal wel iets meespelen en meelopen zo hier en daar.
0: Misschien hebben ze ook wel gewoon voor live shows wel meer mensen op
1: het
0: podium staan.
1: Zou me niks verbazen hoor. Maar het is, want het is zo'n wall of sound dat ik echt wel benieuwd ben hoe dat live is. En of het een beetje waargemaakt wordt. Dat is altijd de vraag, hè? Wat is, zit je me nou
0: ik vind je een beetje opstandig vandaag.
1: Ja, dat is vrijdag, hè? Dan krijg je dat als weekend en je voelt je lekker. Dik.
0: zo meteen bij Kink. Ja. Onder meer.
1: Ja.
0: Sam Fender.
1: Ach ja.
0: Aerosmith.
1: Ook nog.
0: En jouw klossende okseltrek van vandaag. Dat,
1: ja.
0: Dat is er wel eentje hoor.
1: Ja, dat is over een Wall of Sound gesproken. Van een riffmeister.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Hallo Mulder. U begrijpt dat ik als voormalig Volvo-dealer altijd heb gekeken naar veiligheid. En dat zit bij de KGM goed op zijn plek. Kijk op bandgarage.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Kink. Dit is het station van War on Drugs. Tom en Michiel Veenstra.
7: En zometeen Sam Fender.
8: Ja, dat is allemaal wel. Maar eerst Pearl Jam.

0: was
1: een liedje? Ja, dat is een goed liedje. Dus het is gewoon echt een goed liedje.
0: Ja, het is echt een goed liedje.
1: Ja, het is daarbij ook nog eens een keer leuk uitgevoerd. Maar het is gewoon in basis is het een heel goed liedje.
0: Aerosmith.
1: Zeggen wij.
0: En Janie's...
1: Got a gun.
0: Ja. Als ik dan Janie tegen zou komen, zou ik mijn klot van oksel krijgen.
1: Ja, ik wou net zeggen, want Janie durft hem ook nog te gebruiken.
0: Ja, daar ben ik wel voor.
1: In het liedje tenminste. Ja, het is de hoogste tijd voor iemand die we allemaal kennen. Want,
0: André van Duin.
1: Nou, bijvoorbeeld. Maar
0: en de moertje
1: die...
0: en de moontje en de soffie en
1: of, zoals altijd, hallo, wij zijn de heidezangers. Eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn te zingen, we leuke liedjes die we zelf begeleiden. Op piano en gitaar.
0: Ik speel de bas.
1: Ja, precies. Maar even.
0: Wow.
1: Nee, maar heel even. Want ik wil daar heel even op ingaan. Want sorry, dit staat niet in het draaiboek. Maar dit liedje van André van Duin. Je moet even opletten. Deze hallo...
2: Ja, dames en heren, daar zijn ze dan. Okay. Uit het zuiden van
1: je moet even opletten hoe dit getimed is. Komt-ie, hè?
2: Hallo.

0: Dan weet ik. Wat zegt hij nou? Oh, oké, nou. Maar die zin. Maar als we vrij zijn zingen. Hallo, wij zijn de heide. Hoe je zinnen opdeelt. Als je dit doet in een Engels liedje, denkt iedereen: flikker op, dat gaan we niet doen. Hallo, wij zijn de heidezangers. Eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn zingen, welke liedjes. Ja, dat is toch krankzinnig ingedeeld?
1: Ja.
0: Nou, dat wou ik maar even zeggen. Waar was ik mee bezig? Oh ja.
1: Met iemand die we allemaal kennen. Die maar
0: het is niet André van Duin. Nee. Het is een riffmeister. Toch André van Duin. Nee, het is een absolute riffmeister. Vorige week vrijdag natuurlijk de gitaarriff top 100. En daar kwam die meermalen in langs. Ik heb het over Tom Morello.
1: Hey, dat is meer Das Kinks, ja.
0: Ja, en dan zeggen meer mensen nog... Leuk, wie de fuck is dat? Nou, dat is die ene gitarist die... de riffs maakte voor Rage Against the Machine, onder andere Audioslave.
1: Elk liedje is een riff, heb je mij vorige week
0: Elk liedje is een beetje een riff wat die man maakt. Die man is daarbij ook nog eens een keer politiek buitengewoon uitgesproken. Hij heeft achterop zijn Telecaster bijvoorbeeld staan Arm the Poor.
1: Mooi.
0: Dat is serieuze dingen. En hij is een enorme anti-Trump campagne aan het voeren samen met Bruce Springsteen, onder andere, waar hij dan samen mee speelt. Vind ik ook mooi om te zien, die twee. Maar hij maakt ook nog eens dingetjes zelf. En die zijn echt fucking heavy. Zullen we het doen?
1: Zullen we het doen?
0: Hij heet Everything Burns. Dit is Tom Morello. Never had a choice. Never let the ops win. Calm them nerves. Got the whole world watching. Ready, set, go. And there ain't no stopping. Only one option. Light it up.

0: En niet alleen Tom Morello, ook Beartooth, hè?
1: Ja, Beartooth. Ja, hij maakt dingen samen met van allerlei mensen. Dit is dus met Beartooth samen. Wat een bandje is wat altijd zo klinkt, maar hij heeft het dan geschreven. En dat is vertaald naar de sound van Beartooth. Zoek het maar eens even op. Gewoon even Tom Morello in je zoekmachine. Of op je Spotify, weet ik veel waar je het beluistert. En daar staat van alles en nog wat buitengewoon aangenaam is voor je trommelvliezen.
0: Beste man staat trouwens ook op Pinkpop.
1: Zeker.

0: Zijn we al klaar met het openen van de vrijdagavond?
1: Ja. Nee, nog langer niet.
0: Nee, ik wou net zeggen.
1: Nee, ja, we zijn er begonnen. Nee, maar we zijn begonnen.
0: Hij staat, nog net, hè?
1: Hij staat op een kier.
0: Hij staat op een kier. Zometeen R.E.M., Incubus en meer.
1: Meer?
0: Meer.
1: Nog meer.
0: Nee.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Kessie, kenon. Dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: 7 uur. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de 2e vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden.

0: Incubus, Wish You Were Here.
1: Dat was een subtiele afkondiging.
2: Ja, ik wilde zeggen, maar een professionele afkondiging. Ga je toch weer door de gesproken dingen van de vormgeving in. Ja. Nog eens één keer.
1: Oké. Okay. Wish You Were Here, Incubus.
0: Kink.
1: Nou, dat was toch best wel... Hallo, Makiel.
2: Hallo, Prutser.
1: Ja, dankjewel. Dat is mijn middle name. Erik Prutser. Erik P. Kortom.
2: Hallo.
1: Wat gebeurde daar?
2: Mijn microfoon...
1: Oh jee, we hebben een los takje. Oh,
2: hallo? Ja, hij ja.
1: Oh jee.
2: Weet je wat mijn middelneem is?
1: Nou?
2: Michiel.
1: Nou, Michiel Michiel? Heet je Michiel Michiel?
2: Nee, ik heb Veenstra Veenstra. Nee.
1: Oh, jij heet eigenlijk Joop?
2: Nee, ik heb 3 doopnamen. En mijn Joop? Ouders vonden het... Nee, doop, niet Joop.
1: Joop, Joopnamen. Sorry.
2: Ik denk Joop namelijk, ik dwaal helemaal af.
1: Ja.
2: Goed. Nee, mijn ouders vonden het leuk om mijn middelste doopnaam mijn roepnaam te maken. Dus mijn middelste naam is Michiel. Maar mijn eerste en laatste... Dus,
1: laatste is Maria.
2: Nee, oh. Sander. Vernoemd naar mijn Sander. Vader.
1: Oh. En de eerste is?
2: De naam die ik altijd... dat ben ik. Als ik bijvoorbeeld op vliegreis ga, dan word je altijd opgenomen.
1: Oh ja, dan moet je
2: de eerste naam
1: ja.
2: Je passen. Mr. Arjen Vincer, Mr. Arjen Vincer.
1: Arjan.
2: Ja, want mijn grootvaders heten Arend en Jan.
1: Arend Jan.
2: Dus Arjan, Michiel, Sander, Veenstra.
1: Maar wat grappig, dat
2: dus
1: heeft dus...
2: Michiel is mijn middelneem.
1: Maar dan ben je dus gedoopt, maar dat heeft dus geen enkel... Ja, Michiel van Michael misschien, maar geen enkele katholieke connotatie.
2: Nee, ik ben niet katholiek. Ben,
1: maar doen ze dat
2: ook, gereformeerd?
1: Doen ze dat dopen ook buiten katholiek?
2: Ja, zeker.
1: Oh, dat wist ik al. Ja, weet ik dan weer niet. Ja. Zoals je weet, ik weet heel veel van religie. Nou ja.
2: Maar je weet wel heel veel van wielrennen. En dat is ook wel een doping. Hallo, er is Kink met zometeen Radiohead. De nieuwe Florence Road.

0: Ik dacht echt dat ze alleen maar doopten bij katholieken.
1: Nee, joh.
0: Dat je dit met zo'n schaal en dat je dan als kind denkt, hè, lekker warm hier en een flasker en zo'n flat water in je smoel.
2: Ik kom van oorsprong uit de gereformeerde kerk daar en de hervormde trouwens ook. Je hebt ook van die kerken waar ze mensen toch helemaal in een bak
0: in
2: met
0: een
2: water.
0: In een bad. Oh ja, ja, ja, ja. Maar dat is inderdaad, dat doen ze in Amerika in rivieren en zo. Houden ze de mensen drie minuten onder.
2: Ja, hartstikke gedoopt. Ja.
0: Leuk.
2: Ben jij religieus opgevoed?
0: Wat ben ik?
2: Religieus opgevoed?
0: Nee.
2: Ben ik niet gedoopt?
0: Nee, zeker niet.
2: Maar kan je dan wel doopnamen hebben? Of hoe werkt dat dan? Hebben alleen christelijke mensen doopnamen?

0: doopnamen?
1: Ik heb diverse doopnamen. Erik, heroïne, cocaïne. Nee. Sorry. Nou ja, je kunt jezelf natuurlijk van allerlei dingen noemen. Dat kan.
0: Maar heet jij Erik Kortom of heet je Erik Henk Maria?
1: Nee, Erik. Ik heet gewoon Erik Kortom.
0: Maar hebben mensen die niet aan een kerk gelieerd zijn...
1: Meerdere namen.
0: Meerdere namen? Nou, of is het echt letterlijk doopnamen?
1: Arend Jan de Vries wel, maar dat komt gewoon omdat Arend Jan een naam is.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar is dat een ding?
1: Volgens mij, volgens mij, als je niet gedoopt bent, dan heb je niet meerdere namen, volgens mij. Qua vernoeming weet ik eigenlijk niet.
0: Ik ook niet.
1: Dat is een goede vraag aan de lieve luisteraar. Ja, lieve luisteraar.
0: Of aan Chat.
1: Oh, wie is Chat? Chat Smit? Die kan toch alleen maar drummen?
0: Ja, maar als hij wat zegt, dan slaat het vaak wel even.
1: Ja, dat is waar. God, wat machtig. Je bent echt de sharpest tool in de chat vandaag.
0: Kunnen mensen die niet...
1: Gedoopt zijn, meerdere namen hebben.
0: Toch meerdere voor een.
1: Ik denk dat het best wel kan, hoor.
0: AKA doop.
1: AK-47.
0: Namen hebben. Die kunnen ze nog. Vraagteken. Nou, daar gaan we.
1: Hier gaat chat even een week over doen.
0: Ja, in Nederland worden de termen voornamen en doopnamen vaak door elkaar gebruikt. Maar juridisch gezien zijn het gewoon voornamen die bij de geboorte worden geregistreerd. Historisch gezien kregen veel kinderen meerdere namen bij een christelijke doop. Daardoor is er de term doopnamen blijven hangen.
1: Ja, maar voor meerdere voornamen mag gewoon.
0: Ja, tegenwoordig kun je ook zonder enige religieuze achtergrond 1, 2, 3 of zelfs meer voornamen krijgen. Die worden gewoon in de geboorteakte opgenomen. Als iemand zegt, mijn doopnamen zijn Jan, Pieter, Maria. Bedoelt hij vaak zo'n weg, zeg maar officiële voor. Ja, maar als je Maria heet, dan is het vaak wel. Helemaal als gast, als kerel.
1: Maria genoemd. Ik zou me gewoon Maria noemen. Dat wilde je toch? Ja, toch?
0: Pak aan, man!
1: Hier, zou je hebben. Godsamme.
0: Dit is een leuke nieuwe single van een heel leuk Benji.
1: Benji?
0: Benji.
1: Ach, wat leuk. Uit de Haag. Benji uit de Haag.
0: Benji. Dit is In Motion. Nieuw bij Kink.

0: Dus Benji komt niet uit Den Haag, hoor ik ze juist?
1: Nee, uit Utrecht. Ik weet ook niet hoe het komt dat ik aan Den Haag denk bij... Nee, ik weet het niet. Nee, gewoon fout. Leuk.
0: Je hoorde Benji, nieuwe single en ook Oasis, rock'n'roll star. Zometeen de belangrijkste nieuwe release van de dag. En er is eentje van een band waar jij ooit in hebt meegespeeld.
1: Ja, zeker.
0: Op Pinkpop.
1: Op Pinkpop nog wel.
0: Crazy.
1: Ja.
2: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC-vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Kink.

0: Nieuws vanochtend, hè?
1: Ja, man.
0: Potverdorie.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Loop je dan gewoon naar bel je even op? Zeg, hé, Matt, luister, het is Michiel. Nee, sorry. Het is Arjen from Arjen from Kink.
0: Nee, wij kregen bericht, joh, Muse gaat vrijdag concert aankondigen. Vindt Kink het leuk om daar aan te haken? Even kort over nagedacht. Ja, natuurlijk!
1: Ja, 21, dus, 22, ja, natuurlijk!
0: Ja, ja, okay. In ieder geval 29, 30 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kink presents Muse binnenkort. Nou, we hebben vanochtend al de eerste kaart weg.
1: Twee avonden, hè, Ziggo Dome.
0: Ja, binnenkort nog veel meer kans op heel veel kaarten. Super bij tof. Kink.
1: Mooi.
2: Kink Daily Drop.
1: Ja. Ja, je zei het straks. Een bandje waar ik een keer gitaar in heb mogen spelen. Eén keer.
0: Op Pingpong?
1: Ja, ik was zeggen, we hadden meteen een heel aardig podium.
0: Hoe zat dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik ken de band al heel lang. Dat was eigenlijk wel heel mooi, want ik hoorde die band voor het eerst. Ik hoorde de eerste plaat. En toen was Ben Houdijk, fotograaf. Die had ze al een keertje live gezien. Die zei: echt maar, Erik, je moet gaan kijken naar deze band.
0: Vind je
1: dat leuk? En B is gewoon een supergoeie band. En dat heb ik gedaan. En het was inderdaad totaal overweldigend. Dat was na aanleiding van de eerste plaat. En toen, nou ja, daar heb ik ze uitgenodigd om te komen spelen op de radio. En dat was nog nooit gebeurd in Nederland. Toen ging het in Nederland ging het rollen. En toen gingen ze overal en nergens spelen. Gingen overal kijken. We werden een beetje vriendjes. En toen stonden ze op Pinkpop, op het hoofdpodium. En toen vroeg Ruben, zou je het leuk vinden om één nummer met ons mee te spelen? En toen zei ik, ja.
0: Oké, okay, is goed.
1: Maar ik vond het wel heel eng. Maar het was ook superleuk.
0: Ja, te gek, ja, man. Na een tumultueuze periode komt er gelukkig in september een nieuw album. Tarmac. Op 18 september komt het uit en vandaag is daar de nieuwe single van verschenen.
1: Ja, man.
0: En die hebben we nog niet gedraaid bij Kink. Gaan we wel doen, want het is vandaag namelijk de Daily Drop. Luister naar de nieuwe van Triggerfinger, die heet...
1: Through the Beam.
0: Through the Beam.
1: Through the Beam.

0: nieuwe Triggerfinger heet Through the Beam. Davy
1: Drop. Ik vind hem lekker, maar hij is wat ingetogen. En dat klinkt heel goed. Dat staat ze mooi.
0: Nou, dat staat zo. Het had een nummer van de staat kunnen zijn. Met die lekkere, lompe. Dat is de baslijn die de hele tijd.
1: Ja, en de drums. Dus dan zou het nog iets lomper geprojecteerd zijn.
0: Ja,
1: als de staat zich
0: maar,
1: daarop.
0: Maar Belgen zijn zelden lomp, hè?
1: Ja, die zijn. Nee, dit klinkt gewoon als Triggerfinger die het even een beetje rustig aan doet. Ja, lekker.
0: Lekker hoor. Teun is helemaal om, die kan niet wachten op het album. Hans moet nog even wennen. Nico, Iwan en Daan zijn fan.
1: Ja, dat weet ik. Die ken ik allemaal. Oh, ja, die ken ik.
0: Jij was op de hoogte, ja.
1: Ja, man, dat is toch altijd hetzelfde. Ja, altijd als je Triggerfinger altijd Iwan en. Hoe heet ze? Al die anderen.
0: Goed. Ja. De nieuwe van Triggerfinger dus. Altijd. Through the Beam vandaag.
1: Beam.
0: De Daily Drop.

0: Je luistert naar Kink op de...
1: Is dat zo?
0: Je luistert naar Kink op de vrijdagavond.
1: Oh, had het alles willen doen.
0: Café. Met zometeen onder andere de nieuwe van Yard Act. Nirvana komt aan. En ook POD. En zoals elke vrijdagavond een...
1: contractuele verplichting.
0: Contractuele verplichting.
1: Ja.
0: Gaan we doen dan?
1: Wat zullen we eens doen? Nee, het moet er dan dus iets van de Foo Fighters of van de Queens of the Stone Age zijn. En ik denk dat ik een recente Foo Fighters pak. Aangezien de Foo Fighters natuurlijk volgende week op Pinkpop staan. En ik hoop dat ze deze doen. Of All People. Ik vind hem zo. Dat is voor mij de tophit van de nieuwe plaat.
0: Oh, het beste nummer van de nieuwe plaat.
1: Nou,
0: ja, nee. Dit is het doel verkopen. Blijf luisteren voor zometeen Erik's favoriete nummer van de nieuwe plaat.
1: Oké.
0: Okay. Zeg dan.
1: Ja. Ja, dat is het.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. Kink.

0: gek is, als ik heel eerlijk ben. Ja. Eigenlijk zou ik dit niet moeten draaien.
1: Kink, vrijdag corvée.
2: Waarom?
3: Kink.
2: Jou niet van varen?
0: Nee.
2: Je hebt een kleurenzekel aan Egyptenaren.
0: Daar vind ik wel wat van, zeg ik heel eerlijk.
2: Varen?
0: Nee, als in... ik heb niet zo heel veel met...
2: boten.
0: Ja, nee.
2: Nou, maak je punt.
0: Ja, nee, maar, ik zou nooit een boot willen hebben. Ik ken een paar mensen die hebben een boot. En dan gaan ze dan een paar keer weer met water. En dan is het lekker weer een moedje met de boot. Van ja, nou ja, we hebben dat ding toch. Gedoe.
2: Okay.
0: En dan zit je op die boot en denk ja, en nu?
2: Nou, oké. Okay. Ik ga dan van de andere kant even kijken. Ik heb ook geen boot. Ik heb ook totaal geen behoefte aan een boot. Maar heel veel Nederlanders hebben dat dus wel. Nederland is een land van, het gaat allemaal zo slecht. En dit en dat is en zo. Moeilijk. En asielzoekers moeten eruit. Want wij gaan... Nou, als je met mooi weer eens even een stukje gaat fietsen.
0: Ja.
2: En je kijkt dan eens even op langs het water.
0: Ja.
2: Wat daar allemaal... Sorry hoor, maar op die boten zijn niet goedkoop, hè?
0: Nee.
2: Dat is echt, met een sloep ben je al 30.000 euro verder. Maar als je dan ziet wat er langs vaart, dat gaat richting de tonnen.
0: Gaat nergens over.
2: Met dikke buiken en bier 's morgens om 11 uur. Wat dan, een lekker stukje varen. Echt waar, sorry, ik heb er gewoon ronduit een pleurenzekel aan. Zo.
0: Ja, nou ja, same. Ieders eigen hobby. Eigenlijk wil ik zeggen, eigenlijk kan ik die... We zeggen alternative rock radio. Er komt een verdomd weinig gitaar. En toch vind ik het hoort in het idioom van wat
2: The Madness.
0: Ja, vind ik dan.
2: Ja, nee, ska was natuurlijk toen de ska ontwikkeld werd tot wat het toen werd in de eind jaren 70 zo'n beetje. Daarvoor was ska was skanken. Dat was langzaam. Hè. Ska was heel langzaam. Was Ja, dat was het maximale tempo van de ska's een beetje. En in de jaren 70 werd het opeens opgepakt door een aantal witte gasten. Onder andere Madness. Maar ook door bandjes. En dat is echt wel serieus mooi. De Specials of de Selector. Dat waren twee bandjes die de ska letterlijk namen in zoverre... dat het een blend werd van twee werelden. Dus daar zaten en gekleurde jongens en meiden in. En witte jongens en meiden. Ja. En dat was een soort kruisbestuiving. Madness was eigenlijk de uitzondering op de regel. Want dat
0: alleen
2: was
0: maar witte mannen.
2: Alleen maar witte kerels. En toen ging de ska sneller, want dat vonden ze in Engeland leuker.
0: En we hebben ook nog, moet ik ineens aan denken... in Nederland daar weer een eigen mix voor mee gekregen. Het album Skunk van Doe
2: Maar. Van Doe Maar, staat nou
0: en
2: of.
0: Ska en punk.
2: Zeker, zeker.
0: En volgens mij is het een beetje rook, maar dat weet ik niet zeker.
2: Ja, Skunk is een soort... of het nou, volgens mij is het hash of een bepaald soort wiet. Maar in ieder geval, het stinkt. En, ja. maar het is een goede plaat.
0: In ieder geval, jij was zeker in Amsterdam.
2: Ja, ja, maar ik heb het altijd... Weet je, ik ben niet geheel bleu op het gebied van drugs, maar dat spul roken, dat kon ik nooit. Ik werd er alleen maar misselijk en hartstikke moe van. En ik vind het stinken. Maar, Skunk...
0: Doe maar, had ook het album Stink kunnen noemen.
2: Ja, precies. Wat mij betreft is het precies hetzelfde. Het klonk net zo goed over. Het was echt een goede plaat.
0: Ja, nee, 100%.
2: Echt een goede plaat. Ja. En wat je zegt, het is een supergoeie mix tussen iets puntigers en ska. Want het is geen echte ska-plaat. Er zit wat hele puntige, een beetje post-punk-achtige dingetjes in. Het is echt een hele goede plaat.
0: Echt een goed liedje. Ja. Los van de hele hype die ze toen hebben gehad, of wat ook de band de kop heeft gekost.
2: Ja.
0: Echt goede muziek. Dwalen we af?
2: Waar zitten we? Op Kink! Oh ja, Alternative Rock Radio.
0: The Haunted Youth.
2: Ja, hadden we net Youth of the Nation.
0: Gaan we nu naar The Haunted Youth.
2: Yes.

0: voor de meest tegenwoordig van de week. Volgens mij zelfs gisteren, ik weet niet meer, vanmorgen of gisteren, ik weet niet, we haalden dagen door elkaar. Maar volgens mij, ik draaide Fat Lip van Sum 41. En daar heb ik een anekdote verteld dat je Fat Lip, ja, je moet wel eens, heb je wel eens een dikke lip gehad? Ja, natuurlijk, je hebt wel eens een klap van iemand gekregen of je loopt tegen een deur of wat dan ook. Nou, ja. Ik had het dus laatst bij het aantrekken van mijn fietspak. Die heeft van die bretels. En die zitten soms gedraaid. Dus dan moet je je duim dan even zo onderlangs halen. En ik schiet met mijn duim uit die bretel. En ik sla mezelf zo gewoon een hele dikke lip. Dus dat was nog een rock'n'roll. Godsamme, wat erg.
1: Ik breng niks meer aan toe voor. Ik wil gewoon beeld gaan vasthouden.
0: Oh, dit is lekker. Ja, dit is goed.
1: In ieder geval van Yardact.
0: Ja.
1: Zegt alsof je een dikke lip hebt.
0: Mijn heep, Yardact, met Wie Beamer. Hey.

0: The man, the myth, the legend.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja. En een onverwoestbare stuk perkament.
2: Ja, zo ziet het er wel steeds meer uit in het huidje.
1: Als een dode zeerol rent hij over het podium.
2: Op twee benen.
1: Goed gebruind, maar nog steeds sharp as a fucking razor blade. Iggy Pop.
2: En The Passenger. Zometeen bij Kink, onder andere The Pretty Reckless Blur en jouw contractuele verplichting.
1: Ja, een hele lekkere Foo Fighters.
2: Jij zegt het beste van het nieuwe album.
1: Nou ja,
2: ik vind ja. Okay. Ja, dat zei je net.
3: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en derde rand, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Niet dat ik de rest van de nummer niet leuk vind, maar ik vind het einde zo vet. Dit is gewoon Nirvana.
1: Ja, maar dit kun je ook gewoon loopen. En dan de hele dag. Zullen we hier een bedje van maken?
0: Wat een goed idee. Of van deze.

0: vertellen, hè? Luister, luister. Hier, komt ie. Dit woord. Wat is begeleiden?
1: Nou, daar weet ik wel een leuk verhaal over.
2: Kortons contractuele.
0: Maar dat is toch geen woord?
1: Anders dan val ik makkelijker in slaap.
0: Ja, dat snap ik. Maar het heet begeleiden, niet begeleiden.
1: Oh, vandaar. Ik deed wat fout.
0: Nee. Ja, dat, ja dan wel.
1: Ik deed wat fout, Dick.
0: En met jezelf begeleiden.
1: Leuk, Dick, voor elkaar ook. Goed. Ik doe nog een keer. Je hebt het misschien gemist, maar we zijn toch echt toegekomen aan.
2: Kortons contractuele.
0: Oh ja, dan zit je weer erin.
1: Ik zeg gewoon je microfoon uit, let op.
2: Kortons contractuele verplichting.
0: God. Nou, het wordt wel heel erg zo deze vrijdagavond. Dat kan niet, baas. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, Foo Fighters. Woe! Your Favorite Toy heet de nieuwe plaat. En je weet het, daar heb ik laatst al iets zinnigs over gezegd. Ik vind de eerste 4-5 nummers vind ik echt heel erg te gek. Daarna gaat die plaat voor mij een klein beetje mis. Wat ook weer niet heel erg is, want dat mag.
1: Dat mag allemaal.
0: Ja, zeker.
1: Maar mag allemaal.
0: Hoogtepunt vind ik toch elke keer als ik hem hoor, vind ik deze Of All People. Het is namelijk een verhaaltje wat Dave Grohl vertelt in een liedje. En dat vind ik altijd wel leuk. Als je, weet je, je kunt natuurlijk eclectische teksten schrijven over de staat van de wereld en over liefde en over dat soort zaken. Maar je kunt ook gewoon een liedje schrijven over iets wat je overkomt of wat je gebeurt. In dit geval kwam hij iemand tegen die hij kent van vroeger. Uit de tijd dat heroïne nog hip was, zal ik maar zeggen. En iedereen eraan hing.
1: Is dit gewoon een nieuwe versie van Verrek, zeg kerel, ben jij dat?
0: Nou ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan anders, maar dan à la Foo Fighters. In de tijd had Dave Grohl heel veel vrienden die zichzelf naar de kloten hielpen met drank en drugs. Daar overleden er een aantal van. En in die tijd. En hij heeft daar toen afstand van genomen. Is met Foo Fighters een enorme carrière gegaan. Dus hij is uit die scene weggeraakt. Maar weet wel dat er heel veel mensen overleden zijn. En zoveel jaar later komt hij uitgerekend degene aan wie hij de grootste pleurisekel had. En waarvan hij eigenlijk hoopte dat hij zich een keer zou overdosissen. Odieën. Die komt hij tegen. En die heeft het overleefd. En daar gaat dit liedje over. En ik vind dat een hele toffe vondst om een liedje aan op te hangen. Vandaar dat ik het bij deze, omdat jij me ertoe dwingt, uitroep tot het leukste nummer van de nieuwe plaat. Ik weet niet of ze hem live doen. Dat gaan we volgende week wel meemaken. Foo Fighters dus, Of All People.

0: Ja, dat is hem toch echt wel. Ja, ik vind dit, goed, ik vind dit heel leuk. Het is gewoon, het is een, hoe noem je dat? Compromisloos hakken en een gewoon goed verhaal. Ja.
1: Eigenlijk dus een nieuwe versie van.
0: Oh, jij hebt het ook echt weer opgezocht, jij. Ja. Wat is dit? Is dat, dit is, hoe heet die?
1: Dave van Bestaten zegt.
2: Zeg, kerel, ben jij nog altijd aan de rol?
0: Zo dan. Wat is, hoe heet deze?
1: Lodewijk van Avenzaat.
0: Lodewijk van Avenzaat. Wat een held, zeg. Ja, dan we stop. Stop! Ja,
1: mooi geweest?
0: Ja, oh, okay. Ik voel mijn testikels richting mijn onderbuik krabben.
1: Bal in mijn buik, heb ik ook een liedje over. Ik hou op,

0: Tot zover deze editie van Vrijdag Corvée.
1: Godzijdank.
0: Jij hebt het wel overleefd.
1: Het was verschrikkelijk.
0: En gelukkig gaat de muziek vrolijk door zo meteen.
1: Vreselijk was het.
0: En wensen bij jou...
1: een fijn weekend.
2: Kink. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
17: Met zometeen de nieuwe van Nothing But Thieves. Maar eerst de Peppers. Dit is Give It Away.

0: De Kaiser Chiefs, Ruby. En is het nou heel gek als ik zeg dat het altijd een beetje een stille hoop van me is om dat ooit een keer tegen het lijf te lopen?
1: Kink.
0: Ah, je kent het vast al dat je lekker aan het vakantievieren bent. Je maakt een bergwandelingetje en dan zie je daar ergens met een zonnestraal op een steen iets glinsteren. Dat je denkt, oeh, zou het een robijn? Ja, het is niet meer dan een fantasie. Ik kom niet verder dan een stukje rot. Of hooguit een stukje lava. Je hoort dat de Kaiser Chiefs, Ruby. Een paar weken geleden trouwens is er in Myanmar wel een robijn gevonden. Een daadwerkelijke robijn van 11 karaat. En die is ongeveer een paar miljoen waard. Het exacte bedrag dat houden ze momenteel nog geheim. En het is overigens niet de grootste, want er is ooit een keer een 21.000 karaat robijn gevonden. Vraag me dan wel af, wat moet je daarmee? Kun je dan niet gewoon veel betere muzikale robijntjes meenemen? Nou, dat is precies wat ik voor mijn neus heb liggen. Ik ga je de laatste 3 uur daarmee voeren. Van harte welkom, dit is Kink. Ik ben Marco van Hierden. En zometeen hoor je Weezer op Kink. Staan de mannen van The Vices voor je klaar. Maar eerst als je het dan toch over robijnen vinden hebt. Dit is U2 en Desire.
1: Kink. Kink, dat is mooi.

Er was ook wel een architect nodig, hoor. Het slot in Zeist. Want daar staan ze namelijk, 11 juli, op het Slot Zeist Live soort van festival. Ik ben even gaan googlen, want ik weet helemaal niet wat het is. Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar het is een kasteel, die is eind 17e eeuw gebouwd door Willem Adriaan van Nassau als een plek om te ontsnappen aan de drukte van het hofleven. Moet je heel eerlijk zeggen, als ik daar last van heb, ga ik gewoon meestal een rondje in de duinen fietsen. Maar ja, goed, sommigen die bouwen dan een kasteel. Het verschil moet er zijn. Op de vrijdag staat Tamino daar en op de zaterdag dus Deus. Kink. En je hoort de architect op Kink. En die architect, dat ben jij, want ik heb even je hulp nodig. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink Shortcut. En dat is een heel kort liedje. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, want we hebben te maken met een aandachtscrisis. We zijn tegen

0: veel sneller afgeleid door de mobiele telefoon. Hè. Denk maar eventjes als je zit te wachten op een bus. Of je staat op het treinstation. Nou ja, voor je het weet pak je je telefoon er alweer bij. Het moet op een snel. Hè, die aandachtspannen, dat is een dingetje. Nou, daar heb ik iets op gevonden, namelijk korte liedjes. En die noem ik de King Shortcut. Een liedje van maximaal 2 minuten. Ik hoor je denken. Een liedje van maximaal 2 minuten. Heb ik die? Nou ja, als je zin hebt in een kwalitatieve snelle hap, dan moet je nu even de kink hebben inkruipen. En mij een liedje sturen die dus niet langer duurt dan 2 minuten. Dan hoor je die binnen nu en een kwartier terug op kink. Net zoals Rammstein, tijd staat voor je klaar. En ook Triggerfinger.
1: De beste alternative rock? Die hoor je bij kink. Simpel. Kaarsen winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar kink. Simpel. En dit weekend? Simpel Plan. Good morning. Kink presents Simpel Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan. Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Lekker vrijdagavond, beetje omhoog. En dan Triggerfinger door je speakers, Come Clean. En van de Triggerfinger is het een kleine brug naar de Killers. Die hoor je zo meteen. Maar eerst tijd voor de Kink Shortcut. Elke vrijdagavond rond 9:45 een track van maximaal 2 minuten. En simpelweg omdat liedjes steeds korter worden. Maar dat is niet per se een slecht ding. Vandaag de zoektocht naar een kort, snel, makkelijk verteerbare track die maximaal 2 minuten duurt. Ik zie veel goede suggesties binnenkomen. Ik pak vandaag even die van Thijs erbij. Eens kijken hoe het met zijn aandachtspannen is gesteld.
1: Dit is de voicemail van
2: Thijs.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Hey Thijs, dit is Marco van Kink. Ik heb overduidelijk door dat je haast hebt. En dus dat je aandachtspannen niet zo heel lang is. Want je zit midden in de uitzending. En je had net een Kink Shortcut doorgestuurd. Nou had ik gehoopt dat je hem zelf zou kunnen aankondigen. Want de titel alleen al is echt een drama. Maar ja, je laat het mij over. Dus bij deze de shortcut van jou komt op de radio. Namelijk NoFX en Monosyllable Girl. Veel plezier ermee.

Thijs die stuurt een berichtje via de kick-up. Hey Marco, ben ik al te laat? Ja, dat kan ook niet anders. Het liedje duurt maar 52 seconden en 200ste. Namelijk de Kink shortcut van vandaag van NoFX. Monosyllabic Girl. Mocht je er toch nog eentje hebben, dan stuur maar door via de kick-up. Dan neem ik hem even volgende week. Zometeen Higby op je radio. Eerst aan dit de Killers. Somebody told me.

Het is echt een ding aan het worden, hoor. Maar echt momenteel iedereen die ik spreek heeft deze band op het wensenlijstje staan. Zo sprak ik gisteren bijvoorbeeld een collega, die staat morgen op Best Kept Secret met onder andere Nick Cave. Hij had het ook over een band Crows. Heb ik nog niet van gehoord, ga ik even checken. En in zijn lijstje stond Higby. En die staat morgen om 1:15 op Best Kept Secret. En als je daar niet bij kan zijn, 5 juli ook op de Wilde Weide in Krachenburg. Van harte welkom, dit is Kink. Het is 9:10. Misschien ben je aan het afschakelen van de werkweek. Lekker je beentje omhoog, straks chips naast je, drankje erbij. Misschien ben je ook aan het werken, kan ook nog. Bijvoorbeeld in de vrachtwagen op terug naar huis. Dan liever niet de benen hoog. Rijd rustig, maar zet wel even lekker je radio wat harder. Dan hoor je zo meteen in ieder geval de petroleum jelly van de radio, namelijk Stone Temple Pilots. Maar eerst even een klein beetje die gaspedaal verder indrukken. Het mag. Stuur de rekening maar deze kant op. Dit is Kink op jouw vrijdagavond met Incubus en Anomaly.

0: Vaseline, Stone Temple Pilots. Het is bijna tijd voor het ANP-nieuws van 10. Het KNVB heeft een nummer verkozen tot de goaltune van het WK. Maar de vraag is natuurlijk, welke is dat? Is dat Orange County van de Gorillaz? We houden van Oranje van Hazes? Of misschien zelfs wel het nummer van R.E.M., namelijk Orange Crush. Je hoort het zometeen van Daphne van der Meis en muziek voor je klaarstaan van... Within Temptation. Mother Earth. En ook Monsters of Men staat voor je klaar. Little Talk zometeen na het nieuws.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meis. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. Maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Met zometeen Of Monsters and Men. Little Talks, maar eerst Mother Earth.
15: Kink.
0: Dit is Within Temptation.

godsamme u, schrijft Anouk via de Kink App. Het beste liedje van dit moment, zegt ze. Ja, het is ook echt wel een berenplaat, hè? The Last Dinner Party, Big Dog. Ik heb even voor je gecheckt, Anouk. Ik zie onder andere dat Stereogum, dat is een muziekblog, die noemt From the Pyre, het album wat vorig jaar uitkwam, tot een van de beste platen van dit jaar zover. Ja, hij kwam vorig jaar uit, maar ze noemen hem dit jaar als een van de beste platen. Kun je wat van vinden. Ze staat over 3 weken op Rock Werchter. Daarvan hoorde je natuurlijk deze hele week kans op tickets voor dat fantastische festival. Die tickets die zijn op. Maar goed nieuws, want morgen hebben we tickets voor Simple Plan. Dus als je goed luistert, ergens tussen 9 en 12 en 12 en 3... Elwin en Mick hebben de eer om kaarten weg te mogen geven. En helemaal goed nieuws, even goed luisteren. Volgende week kaarten voor Pinkpop. Ik kan er verder nog niet zo heel veel over zeggen, maar volgende week kaart voor Pinkpop. De band die nog nooit op Pinkpop heeft gestaan is The Clash. Die hoor je zo meteen op Kink. Maar eerst, precies 7 jaar geleden, werd een volledig archief met mini-discs, ken je ze nog, gejat van de band Radiohead. Met onder andere het materiaal van OK Computer. De hackers die eisten uiteindelijk €150.000. En weet je wat de band heeft gedaan? Die heeft gewoon lekker zelf 18 uur aan content op Bandcamp gezet. Dat is vandaag precies 7 jaar geleden. En de titel van die 18 uur durende content is Minidisc Hacked. Opvallend, tussen die 18 uur aan materiaal is helemaal niets te vinden van het nummer Lucky. Dat ook op het album OK Computer staat. En dat komt omdat het nummer in 5 uur in 1 keer is opgenomen. Dus er is simpelweg geen ruw demomateriaal van beschikbaar. En de enige versie die hiervan bestaat, die hoor je nu op Kink. Dit is Radiohead met Lucky.

0: Space Mountain van Honey, I'm Home. En als je nou net thuis komt en je woont in Dordrecht, in Zwijndrecht of bijvoorbeeld in Hendrik Ido Ambacht, dan moet je even je water koken als je zo meteen een glaasje pakt. Want er zit namelijk een poepenbacterie in het water. De E. coli-bacterie. Dus houd even in de gaten, niet meteen even de kraan open trekken, je handen wassen, een klein slokje water nemen. Niet doen als je in Dordrecht, Zwijndrecht of in Hendrik Ido Ambacht zit. Het is bijna 22:30, je luistert naar Kink. Mijn naam is Marco, hallo. Leuk dat je erbij bent, het is vrijdagavond. Lekker even ontspannen met de beste alternative rock. Die komt zo meteen in de vorm van onder andere Sam Fender en Lenny Gravitz. Maar eerst, belangrijk, het festivalseizoen is natuurlijk volop op stoom. Ik ben het even gaan tellen en ik tel dit weekend 17 en het zijn er vast meer. Natuurlijk dit weekend Best Kept Secret met Nick Cave, Jack White en The Gorillaz. En die staan ook op Primavera Sound in Porto en op het festival Rock for People in Tsjechië. Allemaal in één weekend. En ook Limp Bizkit staat op dat festival in Tsjechië. En die staan dan ook weer op het Download Festival in Engeland. Dus ik dacht, weet je wat, laten we eens even een live track van die van één van die twee draaien. Ik twijfel een beetje tussen Limp Bizkit, Hot Dog of Gorillaz Clint Eastwood. Dan zat ik te denken, je hebt een als je een bericht stuurt via de Kink hebt, een emoticon, en dat is een oortje. Wat nou als je bij één oortje kiest voor Limp Bizkit en twee oortjes voor Gorillaz? Dus als je een appie stuurt, pak even die emoticon erbij, dat oortje. Eentje is Limp Bizkit, twee is die van de Gorillaz, en dan, nou ja, over een kwartiertje pak ik de platen bij welke het is geworden. Dit is Kink met zometeen Lenny Gravitz, zoals gezegd. En ook Talking Heads voor je.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: van Heerden.
1: Hé, lekker schuif, lekker aan. Het is de vrijdagavond van Kink met zometeen Sam Fender. En ik zoek oortjes. Kink. En die oortjes zijn nodig om te bepalen of we een live track zometeen gaan horen van Limp Bizkit of van Gorilla's. Eén oortje, dat is die van Limp Bizkit. En twee, dat is die van Gorilla's. Clint Eastwood. Ik ga de oortjes stellen dan zometeen. En dan hoor je één van die twee tracks live zometeen op Kink. Maar eerst nu op je radio, Lenny Gravitz. Dit is Always on the Run.

Want in totaal dit weekend 17 festivals. Althans, zoveel heb ik er geteld. Kunnen er ongetwijfeld en zullen er ongetwijfeld meer zijn. In de tussentijd over getallen gesproken. Ik ben even aan het tellen. En wel oortjes. Rens vraagt zich intussen af. Marco, ik hoor je iets zeggen over emotie en over oortjes. Waar heb je het over? Ja, ik zal het even goed uitleggen. Ik vroeg net om je een oortje te laten sturen. Ik wilde graag een oortje van je hebben. En dan bedoel ik een emoticon-oortje. Dus niet een echt oortje. Hè, van Gogh praktijken willen we niet meemaken. Maar een oortje als een emoticon, die kun je selecteren. En die wil ik hebben. En het gaat wel ergens over. Want dit weekend zijn er heel veel festivals. En het viel me op dat de Gorillaz op 3 festivals spelen dit weekend. In Portugal, Tsjechië en in Nederland. Namelijk Best Kept Secret. En dan heb ik het nog niet gehad over Limp Bizkit. Want die doen er gewoon lekker 2 af dit weekend. Namelijk in Tsjechië en Engeland. En toen dacht ik, weet je wat, het is tijd om even een live track van 1 van die 2 bands te draaien. De vraag aan jou was, welke moet het gaan worden? 1 oortje is Limp Bizkit, hot dog. En 2 oortjes, dat is Gorillaz. Nou, ik ben inmiddels echt een hele lijst bij elkaar aan het optellen. Dus even kijken, voor Gorillaz heb ik onder andere van Suzanne, Daniel, Alexander, Marion en Wouter. Maar het lijkt erop. En dat is langs Luca, Guido, Olivier, Hans, Rens, Remco, Brenda, Emiel, Iris, Marieke, Maaike, Ronald, Harold, Erwin. Zij zijn uiteindelijk de oorzaak van de uitslag. En die is deze kant opgevallen.

0: Lucas gaat volgende week zien. Op Pinkpop. Om 2:30 staan ze op de South Stage. En weet je voor wie ze het voorprogramma zijn? Nou, deze zie je echt niet aankomen.
1: Ik weet gewoon niet hoe.
0: Nou, ik ook niet.
1: Bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben.
0: Het is echt waar. Ze staan volgende week dus gewoon in het voorprogramma van Suzanne en Freek. Die treden na de mannen van de Wodan Boys op. Je hoorde de nieuwe track en tevens de Kink XL van deze week. Wat een goede plaat, hè? Blindsided. Hey, als je zin hebt om naar Pinkpop te gaan, ik kan me voorstellen dat je dat zou willen, dan moet je even goed opletten, want volgende week geven we namelijk kaarten weg daarvoor. En dat is op alle werkdagen mogelijk. Ik denk via de geit. Ik weet niet, ik heb nog niet zien voorbij lopen. Mocht je het leuk vinden om ons tegen te komen volgende week op Pinkpop, want we zijn er natuurlijk ook, dan even goed opgelet. Hou de radio aan en check of je de kaarten in de wacht kunt slepen voor Pinkpop volgend weekend. Het is 11 uur. Dat betekent dat ik je sowieso zo meteen lekker ga maken met muziek. Aan de andere kant van het ANP-nieuws van 11. Van onder andere Bush Machine. Het staat voor je klaar.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle A schalkipburgers en A tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio.
12: Het laatste uurtje van de vrijdag wordt ingevuld.

laat je nou niet voor de gek houden, want die Starlights kunnen natuurlijk ook net zo goed een satelliet van Elon Musk zijn. Hè? Hij heeft er namelijk meer dan 10.000 in de lucht hangen. Die zijn voor natuurlijk voor de wereldwijde dekking van het internet, Starlink. Dat is het bedrijf van Elon. En hij is vandaag naar de beurs gegaan met de SpaceX. Een aandeel kost slechts 135 euro'tjes. Maar als je weet hoeveel aandelen er zijn geweest, dat vermenigvuldigd met 135 euro, kom je uit bij een waarde van dat bedrijf vandaag. Van ongeveer, nu ingeschat, het is echt zoveel. 2400 miljard dollar. Dat is de grootste beursgang ooit, hè? En dat maakt daarmee Elon de allereerste biljonair ooit. Zijn waarde wordt nu geschat op 1,75 biljoen. En de ironie van het alles nog is dat het bedrijf SpaceX vorig jaar nog 5 miljard dollar verlies leed. Ik zou echt bijna deze plaat opzetten. Misschien zit ik mis, hoor. Mensen met een kleinere portemonnee, maar een veel groter hart zijn onder andere Lars Wijnhoven en Elwin van Gestel, die hoor je morgen tussen 6 en 12. En ze creëren waarschijnlijk hun eigen bakery rave door morgen muziek als warme broodje uit de oven uit te delen. Mocht je nou toch meer een cornflake girl zijn, nou, ik heb aan je gedacht, hoor. Ook al is het vrijdagavond. Dit is Tori Amos op Kink.

0: Sands. Nou ja, die tijd is voorbij nu, hoor. Het is tijd om je echte gezicht te laten zien. Ik daag je uit. Langzaamaan kruipen we natuurlijk richting de klok van 12 uur. Oftewel, we beginnen zo meteen een nieuwe dag. En die nieuwe dag is 13 juni 2026, oftewel de zaterdag. En ik heb het idee gevat om die dag te laten beginnen met jouw plaat. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink Dagstart. Met welke zou jij de zaterdag het liefst zou willen aftrappen? Als je er eentje hebt, kruip dan nu zo snel mogelijk de Kink-app in. En laat het mij vooral even weten wat dan jouw absolute dagstart van de zaterdag 13 juni moet zijn. Je hoeft in ieder geval niet te gaan voor Bleach 93, Underrated. Die komt zo meteen. En Green Day 21 Guns hoef je ook niet te sturen. Want die hoor je binnen nu en een paar seconden.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachte.

You ought to know dat het ook echt een groot is, hoor. Alanis Morissette. En nou kan ik me voorstellen als je wat jonger bent dat je denkt, oké, Marco. Maar ik zag deze week een filmpje waar Taylor Swift aan een heel net gedekte tafel zat met nog wat andere mensen. Ik had geen idee wie dat waren. En op het podium, heel dichtbij Taylor Swift, stond Alanis Morissette, of beter gezegd, ze zat op het podium Ironic te zingen. En wat gebeurde er? Taylor Swift zat gewoon mee te zingen. Dan ben je wel echt een hele grote, toch? Joren, Alanis Morissette en You Oughta Know met zometeen op Kink Villanelle. Maar eerst, een uurtje geleden, als je erbij was, heb je gehoord dat er een heftige strijd hier woedde op Kink tussen Limp Bizkit en Gorillaz. Dit weekend hebben ze namelijk allebei meer dan één show op verschillende festivals door Europa. En ik vroeg een uur geleden om een oortje emoticon te sturen als je Limp Bizkit wilde horen en twee oortjes als je Gorillaz wilde horen. Nou, uiteindelijk heeft Limp Bizkit gewonnen. Maar hey, het is vrijdag. We doen toch lekker waar we zin in hebben.

0: De geluiden van Villarreal die vallen over je heen op deze duistere, donkere vrijdagnacht. Als een warme deken van muzikaal genot. Je hoort de Placebo op Kink. Het is inderdaad bijna middernacht. Zometeen tijd om de nieuwe dag te starten. En dat kan met jouw plaat. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink dagstart. Als je een plaat hebt waarvan je denkt, oeh, dat zou lekker zijn om de zaterdag daar even mee af te trappen. Gewoon even een schop onder het hol en bam, gaan. Dan mag je hem doorsturen via de Kink-app. En het zou leuk zijn als je dat doet met een audiobericht. Dat kan in de Kink-app. Want dan kun je namelijk zelf zo meteen je plaat aankondigen. En hoor ik hoe jij dat doet terwijl ik in de auto terug naar Haarlem zit. Dus laat me even weten wat het zo meteen mag zijn. Jouw plaat als Kink-dag start. Bedankt alvast.
1: Bedankt om aan mij te staan.
0: Zonder jou had ik het niet kunnen doen, hè?
1: Zonder jullie was ik al aan ten onder gegaan.
0: Nou, dat is precies wat ik bedoel. De King Dagstart, misschien wel voor jou, sturen we even door.
1: Alles wat ik je doe uit, is projectie van mijn eigen pijn.
0: Met zometeen sowieso ook Oasis, nogmaals.
1: Bedankt.
0: De Foo Fighters heb ik ook voor je klaarstaan, die hoor je binnen nu en 10 minuten. De nacht gaan we in met mogelijk jouw plaat, de King Dagstart. Een audiobericht even deze kant op. Dan mag je hem zelf zo meteen aankondigen. Morgenavond ben ik er weer, vanaf 9 uur. En uiteraard een hele fijne nacht.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. En Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
0: Kink.

0: 1 voor klantenservice. Toets 2 voor Kink!
1: Welkom. Dit is Kink.
2: 3 Days Grace met I Hate Everything About You.

0: Kink. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
0: Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n $110 miljard voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
1: Kink.